0: tenslotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

beste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Es cierto.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: you.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Als ik kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, maar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond kwart voor

11 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Steden Driehoek Draait Het Door. We schrijven alweer maandag 12 oktober 2026. En wat word ik vrolijk van dit weer. Ach, het zonnetje schijnt hier in Apeldoorn. Het is lekker fris. Het mag voor mij nog wel een paar graden kouder zijn. Het mag voor mij wel vriezen, zolang die zon maar schijnt. Ja, ik word er wel heel gelukkig.

Daarna nog een keer pole position voor de race voor op zondag. En zondag wint hij ook met de overmacht. Was nog een blinde vlek op zijn... Ja, hoe moet je dat zeggen? Was nog een blinde vlek. 10 keer al gereisd, maar nog nooit gewonnen. En eindelijk wint hij eindelijk een keer weer. Doet hij de Grand Prix van Singapore. Door eentje heeft hij nog niet gewonnen, dat is Madrid. Maar ja, die staan pas van dit jaar op de kalender. Lekker veel muziek heb ik voor je klaarstaan. Zometeen nog sowieso Sunny, daar heb ik nog genoeg van. Dat doen we tegen de klok van 10:30. En tegen de klok van 11:30 hebben we een country supergroep voor je klaarstaan. Uit de lijst van het blad Rolling Stone. Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Johnny Cash. Oftewel de Highwaymen heb ik voor je klaarstaan. Hij was weer begonnen met optreden, maar hij heeft zijn optreden weer moeten afzeggen omdat hij ziek is geworden. Ach, en ik word hier wel heel gelukkig van deze plaat. Dit is Barry Manilow. En Mandy heb ik voor je klaarstaan.

Ik had Emerson, Lake en Palmer voor je klaarstaan met Lucky Man. Peter's Gun van hen vind ik ook zo geweldig. Ga ik dit jaar nog wel een keertje draaien. Ik zat even te kijken en waar ik altijd vrolijk van word is deze van Carole King. I Feel the Earth Move.

Ik weet zeker dat ik hier mensen een plezier mee doe. Aarons en Snoop Dogg kwam vorig jaar uit. Getting and Gone had ik voor je klaarstaan. Zometeen gaan we naar Nijmegen toe. Ja, zeg ik dat goed? Ja, volgens mij is dat Nijmegen. We gaan naar een park. We gaan naar 1985. Dan moet je volgens mij wel weten welke plaat ik zometeen klaar heb staan. Nijmegen en we gaan naar een park. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Maar eerst even dit. Dit is Luther Vandross en Never Too Much.

Ha, dat was natuurlijk deze plaat. Hè. Frank Boeien had ik er voor je klaarstaan in Kronenburg Park. En daarmee komen we precies 10:30 uit. Ik heb weer een Sonny voor je klaarstaan. Dit keer is het een bijzondere en unieke opname binnen de geschiedenis van de soulklassieker Sonny. Het enige duet van Bobby Hebb met zijn eigen nummer. Bobby Hebb bracht het iconische nummer Sonny oorspronkelijk uit in 1966. In 2005 nam hij voor de allereerste en enige keer in zijn carrière een duetversie op van zijn grote hit. Ja, en die versie dat is met Astrid Noord. En dat was een bekende Duitse soulzangeres en songwriter. En zij werd in de jaren 90 voornamelijk bekend als frontvrouw van de band Cultured Pearls. En werkte ook veel samen met het collectief Soul Launch. De duetversie verscheen oorspronkelijk op Hebb's comeback album That's All I Wanna Know. En ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de originele single in 2016. Het liedje bestaat nu natuurlijk al 60 jaar uit 1966. Werd deze duetversie in 2016 opnieuw uitgebracht als een speciale radio-edit single. Deze uitvoering combineert de warme, ervaren soulstem van Bobby Hebb op latere leeftijd met de zachte vocalen van Astrid Noord. En die heb ik voor je klaarstaan. En ik zei het al, het is vandaag lekker weer. Ik word hier wel weer vrolijk van.

steeds op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Je hoorde Ella Langley en Choosing Texas. En ja, daar heeft ze dus echt wel een record mee verbroken. Ze is bovendien de eerste vrouwelijke artiest ooit die tegelijkertijd bovenaan de US Hot 100 staat. De Hot Country Songs en Country Airplay hitlijsten staat. Haar tweede studioalbum, Dandelion, kwam eveneens binnen op nummer 1 in de Billboard 200 albumlijst. En ja, ik blijf hem nog steeds lekker vinden hoor. Choosing Texas. Ella Langley had ik voor je klaarstaan. En nu gaan we terug in de tijd. En dat doen we met Roy Orbison. She's a mystery to me.

Eigenlijk een treurig nummer, maar ik blijf hem zo lekker vinden. Hot Chocolate had ik voor je klaarstaan en Emma. En tevoren hadden we nog Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day. Nou, die zonnige dag, die gaat er vandaag wel weer aankomen. En dan komt er weer regen aan. Maar ik zie op mijn kalendertje, op mijn weerapp, staat dat de nou ja, zaterdag kan ook nog wel weer zo'n heerlijke...

zit met een schuin oog op de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 11 uur is. Dat betekent dat het journaal van 11 uur eraan gaat komen. Ik ga even plaatsmaken en dan ben ik snel terug met het tweede, het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Tegen de klok van 11:30 ga ik je even vertellen welke country nummers er allemaal voorbij gaan komen deze week. We trampen hier al af met plekje 123. Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Johnny Cash. Oftewel de Highwaymen heb ik klaarstaan uit 1985. En er is wat er te sprake gaat komen. Ja, Milan die gaat nog even aanschuiven voor de onderwerpen uit de matinee. In de matinee straks tussen 2 en 4. Van deze plaat is ook een Limburgse versie. En dan gaat het over een hele foute kroeg, de Dolle Dries. Maar ik heb origineel klaarstaan. We gaan eruit met Gillan Jeffries en Matador.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Oh, ik vind hem zo ontzettend lekker. Vorige week kwam het uit. Het nieuwe album is onderweg. Heavy is the Crown. Die komt over 10 dagen uit. Dat is op 23 oktober. Het is Anderson .Paak en A Good Day had ik er voor je klaar. En er is een sample in. Dat zeg ik de hele tijd bij. Die sample is van Bill Withers. En ik dacht, nou weet je wat, laten we Bill Withers er ook even lekker achteraan draaien. Wat heb ik van Bill Withers voor je klaarstaan? Grandma's Hand.

Ik heb ze ooit een keer gezien, heel veel jaren geleden, hier in, het, in de Schouwburg. De Golden Earring had ik klaarstaan, een Long Blonde Animal. En ik was wel, ja, ik ben blij dat ik ze ook nog een keer live heb gezien. Het was wel hartstikke gezellig. En dit jaar gaven ze natuurlijk, begin dit jaar, gaven ze natuurlijk hun afscheidsconcerten. Zo mag je het eigenlijk niet noemen, maar ja, zo was het dan wel weer. Ik zit even te kijken wat ik klaar heb staan. Zullen we naar Jimmy Riffin gaan? What Becomes of the Broken Hearted?

Gare de Nou had ik voor je klaarstaan en Pablo's Blues. En ik zit met een schuin oog op de klok te kijken en ik zie dat het alweer bijna 11:30 is. Zullen we het gewoon dit dan nu doen?

Deze week, als het goed is, gaan nog onder andere voorbij komen Brothers Osborne. Heb ik voor je klaarstaan. Ray Wall Hubbard, als het goed is. De Charlie Daniels Band gaat er nog voorbij komen. En Mo Bendy. Nou, we trappen natuurlijk af met, ik zei het net al, plekje 123 uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Op 123 staan Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Johnny Cash. Ze noemen zichzelf The Highwayman. En ik heb ook het nummer The Highwayman voor je klaarstaan. Wat schrijft het blad Rolling Stone? Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Dit verhalende lied van Jimmy Webb volgt de reïncarnatie van een geest door vier verschillende personages. En werd in de jaren 70 opgenomen door zowel Webb zelf als Glen Campbell. Maar het was de outlaw supergroep The Highwayman die het nummer tot een klassieker maakte. En er zowel hun bandnaam als tot op zekere hoogte hun identiteit aan ontleende. Met samenzang die doet denken aan The Band en The Temptations werd het een nummer 1 hit in de country hitlijsten. En won het een Grammy en blies het de tanende carrières van alle betrokkenen nieuw leven in. Tientallen jaren later droeg het nummer er ook bij dat Amanda Shears samen met Brandy Charles, Marilyn Morris en Natalie Henry de groep The Highway Mormon oprichten. Met hulp van Webb zelf en een gastbijdrage van Yola gaf ze het lied een nieuwe bewerking waarin de geest van de outlaw voorleeft en weigert te sterven. Ja, ik zei het net al. Het staat op plekje 123. Het komt uit 1985. Dit zijn de Highwaymen, oftewel Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Johnny Cash met Highwaymen.

0: vinden, dan ga je dat al geleerd.
1: Op de technische bijverschouw, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn baan.

0: Oh, ik had even wat muziek voor je klaarstaan. Iris, de Goo Goo Dolls, Don't Worry, Matt Comen, Ray Dalton en Ed en Willem Bever. En huppe, daar is Willem, dat is natuurlijk van de Fabeltjeskant. En de Fabeltjeskant keert terug op televisie. Niet in een reeks met echte poppen, maar als animatieserie. En de makers zijn ambieus. Het streven is om de Fabeltjeskrant in minimaal 40 landen weer op de beurs te krijgen. Dat is toch leuk, de Fabeltjeskrant. Heb je vroeger ook gekeken?
1: Ja, wel eens.
0: Wel eens, ja. Ja, ik ben dan toch van een oudere generatie. Bij ons was dat... Ja, jij hebt natuurlijk de leeftijd van Pokémon en animatie. Ja, wij waren er toch weer anders. En daarvoor trouwens nog nummertje 123. Willie Nelson, Waylon Jennings, Chris Christopherson en Johnny Cash. Oftewel de Highwaymen met Highwaymen. Morgen dan gaan we naar de Brothers Osborne. Younger Me uit 2021. En je hebt hem ondertussen al gehoord. Milan is aangeschoven.
1: Ja.
0: Ja, ik zei... Sorry dat ik zo flauw binnenkwam toen straks met 5 punten. Maar ik vind het veel, hoor.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En dat heb jij dan natuurlijk niet gezegd. Maar ik heb het ook gisteren even mijn buurman zitten inpeperen. He, want die zat in de zomer op het balkon. We komen dan wel elkaar tegen het balkon. En we worden kampioen. En ach, we kopen dit en we kopen dat. En zus en zo. En ja, nu al 5 punten achterstand. Ja, ik vind het veel, hoor. En de competitie is nog lang.
1: Ja.
0: Dat weet ik. Er kan nog van alles gebeuren.
1: Maar ja, nu al 5 punten.
0: Ja, en ik moet zeggen, dat Feyenoord dat begint ook steeds beter te voetballen.
1: Ja, klopt. Ik vond ze goed spelen tegen AZ.
0: Ja, dus dat PSV, wat ik las, was ook niet zo heel goed.
1: Nee.
0: Die gaan ook nog wel puntjes verliezen. Ja, het wordt
1: een... Wie weet.
0: Wat?
1: Ik zeg, wie weet.
0: Het wordt een spannende competitie. Ja. Ik heb al aan een vriend gevraagd, ga je mee naar Rotterdam in de Fontein springen? Als ze kampioen worden. Ja. Heb ik 1 keer gedaan? Laat maar. De onderwerpen van de matinee.
1: Ja, we hebben de Apeldoornse Bonenclub Ouderen. Die willen graag meer senioren in de regio aanmoedigen tot beweging. Dus die komen daarover wat vertellen. Sané El Hamdaoui komt langs met haar nieuwe boek Achter de Wolken Schijnt de Zon. En een wandelvereniging WS78 organiseert op 17 oktober een wandeltocht vanuit Apeldoorn.
0: Ik dacht net dat het die voetballer was die dat boek had.
1: Nee. Ik dacht dat jij bedoelde El Hamdaoui, die naam komt mij bekend.
0: Ja,
1: überhaupt aan hem dacht.
0: Dat is dan misschien de ik zit even 2 dingen tegelijk te doen. Dit is misschien de zus.
1: Ja, wie weet.
0: Ik zat even te kijken, want ik zat even te kijken. Ik denk dat ik dit dan als plaatje erbij doe. Ik ga hem wel even draaien. Meer bewegen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik zat even te denken. Want ik zag ook dat er nog iets met een wandelclub voorbij gaat komen.
1: Ja, dat is 17 oktober. WS78 is een wandelvereniging en die organiseren dan een wandeltocht vanuit Apeldoorn.
0: Nou ja, en weer bewegen en wandelen. Dat zijn de onderwerpen van de matinee. Dus ik heb... ik heb de verkeerde plaat klaarstaan. Oh, wat slecht. Ik draai dadelijk nog wel hoor, Spencer Davis Groep. Ik had deze plaat eigenlijk bij de onderwerpen van de matinee. De Foo Fighters en Wonk. Milan, bedankt.
1: Yes, dankjewel.

Olivia Newton-John en Physical had ik er voor je klaarstaan aan de voornachte Spencer Davis Group en Keep On Running. Bedankt weer voor het luisteren. Morgen ben ik er weer voor een nieuwe Steden Driehoeken Draait Door. Dan hoop ik je weer te spreken tegen de klok van 10 uur. Even gaan eruit met de man die een record aantal concerten gaf afgelopen zomer in de Johan Cruijff Arena. We gaan eruit met Harry Styles en Watermelon Sugar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon-, wind- of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing, zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken.
2: Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

de spotlight zetten, aandacht voor uw activiteiten en leden werven, grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar de vereniging apenstaartje rtv-apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigt een reorganisatie aan waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden bij een zwakke tot matige zuidenwind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt de Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: is de matinée met Maarten van Leeuwen.
1: En achter de knoppen, dus verantwoordelijk voor muziek en techniek, Olaf Bosch. Goedemiddag, beste luisteraars. Het is vandaag 12 oktober en welkom bij de matinée, dus van 12 oktober. En 12 oktober is de 285ste dag van het jaar. Nog 80 dagen en dan zit het jaar er alweer op. Het is lekker weer vandaag, hè? Graadje of 17, 18. Het is in 1912 was het heel koud. Was de minimumtemperatuur -3,1. En een jaar of 8 geleden was de maximumtemperatuur 25,7. Dus we zitten helemaal niet verkeerd vandaag. Wat gaan we dit uur doen? We hebben over een minuutje of 8, 9 komt APCO binnen. Apeldoornse Boning Club Ouderen. En Marcel Hovens en Jos van der Molen, dat zijn de mannen met ballen die erover komen vertellen. Om 14:30 komt Sanae El Hamdoui. En zij heeft een boek geschreven. En ze gaat erover vertellen. We hebben daar lekker de tijd voor. Twee keer een rondje interviews. Dus dat wordt gezellig. Maar tot die tijd draaien we even het nummer. En dat is natuurlijk Hollandstalig Goud van Suzanne en Freek.

0: weten kan.
1: Susanna Freek, natuurlijk onmiskenbaar. Inmiddels in de studio gearriveerd Marcel Hovens en Jos van der Molen.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, heren. De voorzitter en de penningmeester van de Apeldoornse Bonenclub Ouderen.
2: Klopt,
1: dus
2: helemaal.
1: Een heel illustre gezelschap, denk ik, hè?
2: Ja, ja, klopt.
1: Ja. Ja, nou ja, het afkorting is APCO.
2: Ja.
1: Dat zegt misschien niet iedereen wat. Nee. Maar als je weet wat die APCO, waar die voor staat, dan is het heel duidelijk.
2: Ja,
1: klopt. Jullie zijn ook mannen met een zekere geschiedenis, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Ja. Net zoals ik, dus we kunnen elkaar de hand geven. We zitten hier een paar honderd jaar ervaring hier, denk ik. Hè?
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
3: U bolt zelf op, meneer.
1: Wat zegt u?
3: U bolt zelf op.
1: Ik heb het vroeger wel eens gedaan, ja.
3: Geen interesse, we hebben nog leden nodig.
1: Ja, dat snap ik, ja.
3: Ja, maar
1: dat halen we buiten de uitzending. Hè? Okay. Ik kan, als ik hier toezeggingen ga doen, dan...
3: Oh ja, ja, nee, dat komt niet.
1: Is heel Apeldoorn op de hoogte. Dan
3: veel
1: we
3: getuigen.
1: Ja. Ja. Nou, u geeft wel een voorzetje, hè?
3: Ja, nou, wij zijn dus van de APCO. Dat is een club die door de Ouderenbond in 1981 is opgericht.
1: Kijk dan.
3: Met als doel om de ouderen gezelligheid, sportiviteit, kom van de bank, eenzaamheid oplossen soms. En dat sloeg destijds dermate aan dat we 184 leden hadden op het hoogtepunt.
1: Ja.
3: Dat we dat niet in één dag konden doen, maar op twee dagen moesten doen. Omdat alle banen dan bezet waren door ons.
1: Ja.
3: Dat was subliem.
1: En wanneer was dat?
3: 1981.
1: 81, vanaf zoveel leden.
3: Ja, en er loopt niet direct natuurlijk bij de oprichtingsdatum, maar ja.
1: En nu is dat een beetje, nu moeten jullie...
3: Nou ja, veel oudjes die vallen natuurlijk af. De coronatijd heeft ons een paar leden gekost, helaas.
1: Ja.
3: En de pijntjes hier en de pijntjes daar beginnen overal te komen.
1: PHPD, hè?
3: Ik zeg altijd, als je morgen zonder pijn opstaat, dan ben je dood.
1: Die zal ik onthouden.
3: prima.
1: Ja.
3: Maar goed, we proberen dus wat leden te brengen. Van Marcel, hoeveel leden hebben we nu precies?
2: Op dit moment hebben we 23 leden.
1: Ja,
2: dat is echt, als je uitgaat van 184 ooit... dan is dat echt wel echt te weinig.
1: Dus terwijl er natuurlijk ook best wel wat senioren rondlopen in Apeldoorn. Dus het wordt steeds meer.
2: Moeilijk om ze te bereiken soms.
1: Ja?
2: Ja.
1: Maar ze luisteren wel naar een matinee.
2: Nou, dat is fijn om te horen. Dus we hopen dat er heel veel mensen ook meeluisteren en belangstelling hebben.
1: Nou, de matinee is van 2 tot 4. En ik zie dat jullie bowling nu ook van 2 tot 3 is. Dus dat is een beetje concurrerend tijdstip.
2: Ja, maar dat is maar één dag in de week. Hè? Jullie komen elke dag in de week. Dus dat valt me wel mee.
1: Ja. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Jullie zoeken nieuwe leden.
2: Ja, klopt.
1: En nou, misschien is het leuk om even te vertellen wat de voordelen zijn van lid worden van dit gezelschap.
2: Ja, dat is goed.
3: Nou ja, het voordeel, dat zei ik net al, je komt van de bank.
1: Ja.
3: Je komt in beweging.
1: Ja.
3: Je hebt gezelligheid.
1: Ja.
3: Je hebt weer sociale contacten.
1: Ja.
3: Wat moet ik nog meer zeggen? Het is een win-win situatie voor de mensen.
1: Ja, geen verliezen is er eigenlijk niet bij.
2: Nee.
1: Nou ja, sportief verliezen dan. Maar... Ja.
3: We doen het voor de lol.
1: Ja, precies. Ja. Dus verliezen is ook leuk.
3: Nee, van als je met bekers gaat werken, dan krijg je weer competitie en concurrentiestrijd. Maar, en we moeten echt voor de gezelligheid moeten hebben.
1: Dat stadium zijn we allemaal voorbij op die leeftijd. Hè?
3: En als je nou nagaat dat onze oudste deelnemster is 93.
1: Oké. En die kan nog een goed balletje
3: die
1: werpen?
3: Die doet elke week nog heel dapper mee.
1: Ja, kun je nagaan. En iedereen kan dat doen. Ja, je moet natuurlijk wel een

0: beetje fysiek nog wat kunnen.
1: Kan natuurlijk niet minder valide zijn dan
2: Nee, maar een aantal leden komen ook met een rollator binnen. Ja. En die gooien ook nog leuk een balletje. Ja. Ja, als je een paar stappen kunt zetten, en er hoeft niet eens veel te zijn, dan kun je een balletje gooien.
0: En dan als ze, zijn ze zo opgeknapt dat ze zonder rollator weer weggaan?
2: Nou, bijna.
0: Maar laat ik het zo zeggen, het, je knapt er wel van op.
1: Ja. Je zet de spieren in beweging.
0: Ja.
1: He, je moet bukken, je moet een bal werpen. Ja. Die weegt ook een paar pond. Opstaan als je weer aan de beurt bent en zitten als je klaar bent.
0: Ja, ja. Ja. En klappen en zo, gezellig. En,
1: klappen doen we niet. Nee? We doen wel als we een strijk of speer gegooid hebben, dan doen we een box bij degene.
0: Oh, okay.
1: Je zit in principe met vier man op de baan.
0: Ja.
1: En dat zijn hechte teams. En of een wisseling af en toe natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Dus het klinkt heel aantrekkelijk.
1: Het klinkt heel aantrekkelijk.
0: Ja. En blijkbaar is het niet voldoende bekend bij bij het publiek. Want anders waren er veel meer mensen lid.
1: We hebben flyers opgehangen in supermarkten.
0: Ja.
1: We hebben de plaatselijke krantjes zoals de Stedendriehoek en wat dan ook. En daar hebben we wel respons op. Marcel heeft een mooie website ontwikkeld.
2: Ja, een eigen website.
1: Hoe heet die ook alweer, die website?
2: www.abco-bowling.nl.
0: Nou, dat gaan we zo herhalen. Want via die website kun je aanmelden, denk ik. Hè?
2: Ja, precies.
1: Of via de telefoonnummer wat...
0: Ja, maar dat
1: doen we niet hier
0: onthouden.
2: Ja, ja, precies. Maar via de website is helemaal prima.
0: Ja, ja. Ja. Jullie zoeken nieuwe leden. Die kunnen gewoon meteen aansluiten op dinsdagmiddag van 2 tot 3.
1: Ze mogen twee keer gratis meedoen. Om te kijken of het de bowling aan zich wat is en of de club klikt.
0: Ja.
1: Want dat moet toch gezellig zijn natuurlijk. En daarna kun je dus lid worden. Voor, maar zo.
2: €95 per half jaar.
0: Kijk aan. En dan heb je ongeveer een half jaar, duurt 6 maanden.
2: Wij bowlen van september tot en met mei.
0: Oké. Okay.
2: En dan sluiten we altijd af met een gezamenlijk etentje in mei. En dat is dan einde seizoen.
0: Ja, nou, jullie lijken me heel gezellige mannen. Is iedereen zo gezellig?
2: Ik vind het wel. Het is een leuke club. Jawel.
1: Goede meng van vrouw en man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, dan kun je ook nog eens een keer gaan daten als je wil.
2: Ja, als je daar zin in hebt. singles.
0: Oké. Okay. Nee, maar het ziet er heel gezellig uit. Er is misschien toch wel een drempel voor veel mensen. Van, kan ik het wel? En pas ik wel? En dat soort gevoelens zal wel een rol spelen. Voordat je je aanmeldt, denk ik.
1: En het is natuurlijk ook, het is in de binnenstad van Apeldoorn, de Nieuwstraat.
0: Ja.
1: In wat vroeger Alembiek was, heet tegenwoordig Beaumont.
0: Oh, kijk.
1: Een bol mooi.
0: Maar je spreekt dat heel mooi uit.
1: De Nieuwstraat 66, de hoogte van de bibliothekenstad.
0: Ja, ja.
1: En daar zijn de bowlingbanen.
0: Ja.
1: Veel mensen denken, die weten het verschil niet tussen kegelen en bowlen. Kegelen is met een bal met één gat, een smalle baan.
0: Ja.
1: En wij spelen op een bredere baan van ongeveer een meter breed.
0: Ja.
1: Met een bal met drie gaten.
0: Dan heb je meer kans om wat te raken, denk ik.
1: En 10 pinnen.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat bijna iedereen wel wat ervaring heeft met bowlen. Dus ze zullen vast wel weten.
1: Je hoort steeds, als iemand nieuw komt, dan vragen we natuurlijk, heb je vaker gebold? Ja, op een verjaardag of op een bruiloft, of op een bedrijfsfeestje.
0: Maar
1: je hoeft geen prof te zijn om bij ons te komen.
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee.
0: Nee, want dan zouden er nog minder leden zijn.
2: Ja. Het gaat echt om de lol, niet om de punten.
0: Nee. Nee, daar gaat het om. Hè. En gezelligheid is natuurlijk belangrijk. En er zijn vast ook wel wat vriendschappen uit ontstaan, denk ik.
2: Zeker, ja.
0: Ja, dus alle reden om je op te geven.
2: Zekers.
0: En ik herhaal nog even het... kijken. Ik zie hier een e-mailadres.
2: Ja.
0: info@abco-bowling.nl.
2: Klopt helemaal.
0: Dus Abco, dus ABCO, streepje, bowling.nl. Of je kunt bellen als het een beetje lastig is. U heeft geen internet, dan kunt u ook bellen. Dan ga ik heel langzaam het telefoonnummer voorlezen. 06-28-78-69-05.
2: Klopt helemaal.
0: Klopt, hè?
2: Helemaal
0: ik herhaal nog eventjes. 06-28-78-69-05. En heeft een van u nog een opmerking of een...
1: We zijn heel dankbaar dat we deze gelegenheid van u krijgen om ons toch weer aan het publiek, een groter publiek, kenbaar te maken.
0: Ja.
2: En we nodigen iedereen uit om een keer te komen kijken.
0: Ja, nou hoop ik dat er hele horden voor de deur staan bij, hoor je dat ook weer? Dat

0: Bolmoor,
1: je spreekt dat. Ja.
0: Oude Apeldoorn zegt Melton nog Alembiek.
1: Zo is het, laten we het allemaal bouwen. Ja. Gewoon Nederlands is veel beter. Nou, heel erg bedankt, heren. Fijn dat jullie gekomen zijn naar de studio. En het is leuk als je nog een keer komt vertellen over hoeveel volk binnen een paar weken of een paar maanden.
0: Gaat gebeuren.
1: Ja?
2: Met alle plezier.
1: Ja, okay. Hartelijk dank. Hè. Okay. Veel succes.
0: Dag.
1: Dag.

Dat was Alana Miles met Black Velvet. Je hoeft niet ver te zoeken om iets goeds te doen. Dat is het begin van dit artikeltje. Want als thuiskok bij Stichting Thuisgekookt kun je vanaf je eigen keuken een positieve impact maken in je buurt. Kook 1 à 2 keer in de week een extra portie voor de avondmaaltijd die je toch al kookt. En breng deze naar iemand in jouw buurt die dat niet meer elke dag zelf kan. De stichting koppelt jou aan een buurtgenoot die binnen een straal van 1,5 kilometer van jou vandaan woont en houdt rekening met jouw kookwensen. Het kan daarom even duren voordat je gekoppeld wordt. Thuisgekookt neemt contact met je op zodra er een passende aanvraag uit jouw buurt binnenkomt. Meld je direct aan als thuiskok via thuisgekookt.nl/goedevoornemens. Dus nogmaals, thuisgekookt.nl/goedevoornemens. Of bel voor meer informatie met nummer 085 060 8768. 085 060 8768.

0: Dit was Elton John, I'm Still Standing. Nou, binnengekomen is Senna Elhamdoui. Klopt dat? Spreekt er goed uit?
1: Ja, perfect.
0: Ja, kan perfect. Zelfs, dan kijken ze op. En je hebt je supporting act meegenomen. En
1: ja,
0: je sidekick. Dat is je moeder.
1: Yes.
0: Die zal, als het nodig is, jou aanvullen. Maar ik heb zo'n gevoel dat je wel heel erg goed je eigen woordje kunt doen, hè?
1: Nou, dat gaan we zien.
0: Ja. In ieder geval schrijven, dat kun je. Dat kun je. Ja. Spreken kun je ook.
1: Ja.
0: Luisteren kun je ook heel goed, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja, dus, ja.
1: Ik ben voor niks docent geworden.
0: Ja. Leuk. Nou, ik vind het leuk dat je docent bent.
1: Ja.
0: Ik heb ook die ervaring, dus...
1: Ja, superleuk.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Maar daar gaat het niet over, hè. Het gaat over, jij hebt het

0: vak van auteur op je genomen?
1: Ja, ik wilde als kind al heel graag schrijfster worden.
0: Ja.
1: Dus ik was altijd al bezig met lezen en met schrijven voor mezelf vooral. Dus korte verhalen, ja, poëzie. Maar ik heb er nooit echt wat mee gedaan. Dus ik hield het altijd voor mezelf.
0: Ja.
1: Tot een aantal jaar geleden, toen was ik nog in opleiding tot docent. Ik ben pas 2 jaar afgestudeerd.
0: Ja. Zware jaren, hè? De eerste jaren.
1: Ja. Wel een van de leukste jaren, moet ik zeggen. Dus dat maakt het ook wel weer mooi. Ja. Maar toen moest ik op een gegeven moment een minor gaan volgen.
0: Ja.
1: En toen koos ik de minor Schrijf je eigen klassieker. En dat was dan een minor van 1/2 jaar. En die ging aan de slag met het schrijven van de eigen klassieker. Dus een eigen boek.
0: Een klassieker zelfs.
1: Dat, ja, zo heet
0: zo,
1: het minor.
0: Zo, dus
1: inderdaad.
0: Je gaat meteen voor de bestsellerlijst.
1: Ja, dat is wel mijn doel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is... zodoende ben ik dus begonnen met het schrijven van fabels. Ik wilde eerst eigenlijk een roman schrijven. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, dat is eigenlijk niet het doel wat ik over wil gaan brengen. Dus zo ben ik eigenlijk tot fabels gekomen.
0: Fabels.
1: Ja,
0: dat zijn
1: fabels.
0: Dus, het zijn eigenlijk korte, zelfstandige verhaaltjes.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk voor een beginnend schrijfster. Hè, dat wil je natuurlijk niet tekort doen. Maar wel makkelijker dan een hele lange roman.
1: Ja. Aan de ene kant wel, aan de andere kant ook weer niet. Want met fabels moet je natuurlijk de achterliggende boodschap wel op een bepaalde manier overbrengen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk ook niet makkelijk. Terwijl je in een roman eigenlijk een stuk of 300-400 bladzijden hebt, waarbij je dat rustig zo op kan bouwen. Ja. Maar met korte verhalen is dat toch wel weer lastiger.
0: Ja.
1: Want één verhaal is dan maar een aantal pagina's. En moet je in die aantal pagina's eigenlijk al je boodschap op een boeiende manier overbrengen. Dus aan de ene kant, ja, het is makkelijker, want het zijn korte verhalen. Maar aan de andere kant, ja, de achterliggende boodschap, die moet je wel op een bepaalde wijze kunnen overbrengen.
0: Ja, het moet wel duidelijk worden wat dat is.
1: Ja, zeker.
0: Toevallig zag ik op internet de Fabeltjeskrant. Ken je die?
1: Ja, zeker.
0: En je moeder natuurlijk ook, heel goed.
2: Ja, mee opgegroeid. Ja, zeker.
0: Ja. En die komt terug. Heb ik gehoord, als animatie.
1: Dat
0: zijn dus eigenlijk ook, want dat is een beetje hetzelfde werk als wat jij doet, fabeltjes.
1: Ja.
0: Een achterliggende boodschap die misschien voor de kinderen niet direct zichtbaar is, maar wel voor de ouders. Dus jij, opereert een beetje op hetzelfde gebied dan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, dat, wie weet kunnen jullie elkaar versterken. Maar dat is wel grappig,
1: nou,
0: dat ik dat vandaag las. Dat is op internet. Ik weet niet waar ik het gezien heb, maar zo.
1: Oh, dat
0: wist
1: ik ook helemaal niet. Nee, wat superleuk.
0: Nee, nou heb je weer wat geleerd. Hè?
1: Ja, een deel van mijn jeugd geweest.
0: Ja, er zijn vast wel mensen die jouw boek hebben gelezen inmiddels.
1: Ja, al best wel wat exemplaartjes ook verkocht. Ja. Superleuk. Ja. Mensen uit mijn directe omgeving, maar ook bijvoorbeeld collega's. Mensen die wat verder weg staan.
0: Ja.
1: Dus alleen maar leuk. Ja.
0: En heb je positieve reacties?
1: Ja, hele leuke reacties. Ja, dat maakt me natuurlijk heel erg blij.
0: Ja.
1: En daar heb ik heel veel waardering voor ook. Ja.
0: Wat maakt het dat jij denkt dat je wel een goede schrijfster bent? Dat is misschien een beetje een lastige vraag, maar ik vind het toch...
1: Ik wil mezelf niet per se meteen een goede schrijfster noemen. Ik ben natuurlijk beginnend.
0: Een goede schrijfster kunt worden. Dat je
1: kunt
0: talent
1: worden.
0: Hebt.
1: Ja, ik denk
0: zo
1: dat het,
0: en je hoeft niet te bescheiden zijn, hè? Dat doen we niet aan.
1: Als ik bijvoorbeeld kijk naar het boek dat ik nu heb geschreven, mijn allereerste verhalenbundel, dan zijn die verhalen ook deels gebaseerd op eigen gebeurtenissen, eigen ervaringen.
0: Ja.
1: En dat heb ik dan een beetje in het jasje gestoken van in fabels. Dus het ene dier heb ik dan gebaseerd op een bepaald karakter, eigenschap dat ik zelf heb gehad.
0: Ik zie op de omslag zie ik... hetjes staan en konijnen of hazen. Een vos.
1: Achterkant
0: van de foto van jou.
1: Ja.
0: Die hebben allemaal gewoon een eigen persoonlijkheid.
1: Ja. Dus ik kan wel een stukje vertellen, denk ik.
0: Ja.
1: De vos, het verhaal van de ezel en de vos is het tweede verhaal uit de bundel. En de vos die is dan een beetje sluw.
0: Ja.
1: En die ligt de ezel op een bepaalde manier op.
0: En dat herken jij zelf al in?
1: Als in de boodschap is dan bijvoorbeeld uiteindelijk... probeer...

0: Niet iedereen maar blindelings te vertrouwen, maar ga ook uit van je eigen instinct bijvoorbeeld.
1: Zo'n vorst die probeert jou een beetje te manipuleren.
0: Ja.
1: En dan moet je voor dat soort gasten moet je uitkijken, wou je zeggen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Dus zo heb ik bijvoorbeeld.
1: En die ezel, is die dan?
0: Die is eigenlijk heel erg naïef, dus die gaat altijd uit van het goede. Dus die ziet de vos dan toch wel als iemand die een beetje zielig is, omdat hij zich heel erg zielig voordoet op in eerste instantie. Okay. En die ezel die trapt daar dan in. Ja. Maar uiteindelijk wordt hij dan toch opgelicht door de vos. En dan ziet hij in dat hij altijd het goede in mensen ziet. Terwijl die eigenlijk wel moet oppassen met wie die omgaat. Maar
1: een ezel, je kent het spreekwoord. Hè? Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer in dezelfde steen.
0: Ja, en dus, dat spreekwoord komt er ook in, zeker.
1: Komt er zeker in voor. Dus die ezel die trapt er meerdere keren in die vos. Oké. Een wijze les voor heel veel mensen die een beetje naïvig zijn.
0: Zeker.
1: Ja, leuk. Even kijken. Ik denk dat we even een plaatje moeten draaien, Olaf. Is dat goed? Ik had even iets. Ik weet niet welk nummer nu aan de orde is. Even kijken hoor. Is dat You Can Call Me Al van Paul Simon?

0: Senna, je zit nog steeds hier met je moeder in de studio.
1: Ja, hartstikke gezellig.
0: Ja, het is gezellig. En je gaat vertellen over je boek Achter de wolken schijnt de zon.
1: Yes.
0: Nou, dat is een hele optimistische titel. Hè? Dat geldt voor alles in het leven zo'n beetje.
1: Ja.
0: En is het ook een optimistisch boek?
1: Ja, nou ja, de dieren die dan in de verhalen voorkomen, die bevinden zich eigenlijk allemaal in een moeilijke situatie.
0: Ja.
1: Dus de ene struggelt bijvoorbeeld met onzekerheden, de ander weer met vooroordelen die krijgt. Dus alle dieren die bevinden zich in een moeilijke situatie en die proberen er dus uit te komen.
0: Ja, ik reflecteer ook een beetje de tijdgeest waar we nu in zitten. Wat mensen
1: ja. Ja, zeker. Er komen ook thema's in voor als in inclusie bijvoorbeeld. Ja. Ook iets wat in deze tijd heel erg speelt.
0: En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, jongeren vooral, hè, die het leven ook maar moeilijk aankunnen. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dus het, de titel zegt het eigenlijk al een beetje. Achter de wolken schijnt de zon. Dus hoe moeilijk je het ook hebt en waar je ook doorheen gaat. Als je maar blijft volhouden en hopen. En er is altijd wel een oplossing. Dus het licht schijnt eigenlijk altijd op je. Al is het nog verborgen achter de wolken.
0: Ja.
1: Dus vandaar ook de titel Achter de wolken schijnt de zon. Het komt altijd wel weer goed.
0: Ja, dus maar. Dat is een beetje de boodschap die je wil meegeven.
1: Ja, ja, ja. Het is ook een beetje een overkoepelende titel voor alle verhalen inderdaad. Ja.
0: Ook heel geschikt voor mensen die een klein beetje in een moeilijke periode zitten. Misschien.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, ja,
1: dus ik hoop ook heel erg dat verhalen lezers steun bieden of een stukje hoop. Dus dat is wel echt heel erg mijn doel geweest.
0: Ja, kijk dan. Dat is je doel. En daar heb je mooi gebruik gemaakt van waar jij goed in bent. Ja. Fabeltjes schrijven.
1: Ja, zeker.
0: En op die manier kom je erbij. Kun je eens een voorbeeld geven van een van de fabels waarvan je zegt van god, dat is nou leuk en dat typeert een beetje de rest van het. Want ik weet niet hoeveel fabels erin staan.
1: 10. Het zijn 10 fabels.
0: Ja.
1: Even denken welk verhaal zal ik kiezen. Een beetje lastig.
0: Moet ik een boekje even geven dat je kunt kijken?
1: Even kijken welk verhaal het leukste is om nu wat over te vertellen. Even kijken hoor. Misschien toch wel het verhaal van de kraai met één poot. Dat verhaal gaat dus heel erg over een stukje inclusie en vooroordelen. Dus die kraai heeft maar één poot, die is zo geboren. En de dieren in de dierenwereld die willen eigenlijk alles voor hem doen. Die springen altijd in. En op een gegeven moment gaat hij het bos in en ziet hij dus een aantal hazen tikkertjes spelen. En wil heel graag meedoen. En dan zeggen die hazen, ik zal even de zinnen erbij halen. Dan zegt de kraai: tikkertje, dat is een eeuw geleden, mag ik meespelen? Oh, een ander spel doen dan maar, vroeg een van de hazen. Tikkertje is voor jou misschien te zwaar.
0: Omdat hij brede poten heeft.
1: Ja. Nou, de snavel van de kraai kleurde een beetje rood. Maar ik ben net zo snel als een kraai met een extra poot. De hazen keken hem aan als een stelletje dwazen. Een potje bladkaarten, ezelen of pesten, dat kun jij vast als de beste. Zonder nog iets te zeggen vloog de kraai weg. Dus het is heel erg. Het verhaal gaat heel erg over vooroordelen, inderdaad. En
0: de kraai die voelde zich eigenlijk genegeerd.
1: Ja, best wel, omdat gepest. Mensen denken dat hij eigenlijk niet heel veel kan.
0: Ja.
1: Omdat hij maar één poot heeft.
0: Ja.
1: Dus.
0: Is dat iets wat jij of mensen in je omgeving ook zelf hebben meegemaakt? Iets vergelijkbaars?
1: Nou, toevallig ik zelf. Dus ook een beetje op mijn eigen ervaringen gebaseerd. Want ik ben natuurlijk docent in Nederlands.
0: Ja.
1: En toen mensen in mijn omgeving dan hoorden dat ik de leraaropleiding wilde volgen, vonden ze dat

0: heel erg bijzonder, omdat ik ook een niet-Nederlandse achtergrond heb, mm-hmm. zeg maar. En om dan Nederlands te gaan studeren, ja, vond ze heel erg knap. Terwijl, ja, ik ben hier gewoon geboren. Ik heb talent voor taal, dus hoezo is dat dan extra knap dan iemand die gewoon, ja, bij wijze van een Nederlandse afkomst heeft, ja, en Nederlands gaat studeren.
1: Een beetje, die ga je meteen.
0: Ja, ja, dus ja, wel een beetje. Ja. Dus dat ja, is wel een mooi voorbeeld.
1: En hoe is dat dat fabeltje dan weer goed gekomen? Want het komt weer goed, denk ik, of niet?
0: Ja, zeker. Dus die kraai die heeft zich uiteindelijk bewezen. Die heeft dan de hele nacht dan lopen bouwen en die heeft bijvoorbeeld, ik zal eens even kijken. Er is bijvoorbeeld ook een eekhoorn die hem dan altijd helpt. Dus de kraai die heeft dan midden in de nacht allemaal eikels verzameld voor de eekhoorn voor de dag daarna. En die eekhoorn die was helemaal versteld. Huh, heb jij dat 's nachts helemaal alleen gedaan? Zoveel eikels voor me verzameld. En hij heeft ook een hele grote bal zelf gebouwd. Of gemaakt. En die heeft hij dan, daar is hij dan rollend op naar de hazen mee naartoe gegaan.
1: Dus hij heeft zich bewezen. Hij bewezen, ja, dat hij wel wat kan.
0: Ja, heel erg.
1: Eigenlijk wel. Ja. Ja. En daarmee je laat je kracht zien. Hè? Ja. Dus je moet je kracht laten zien.
0: Zeker.
1: En dan dwing je vanzelf respect af. Dat,
0: zeker.
1: Is dat een beetje dan de, ja, ik vul het maar in hoor. Maar ik kan me voorstellen
0: de boodschap is. Ook wel. En sommige verhalen hebben natuurlijk ook wat meer achterliggende boodschappen. Dus het gaat inderdaad, wat u net zei, jezelf bewijzen. Maar ook inderdaad een stukje vooroordelen. En ook weer een stukje inclusie. Dus sommige verhalen draaien eigenlijk, of hebben ook wat meer boodschappen in zich.
1: Ja. Dat, wat ik eruit haal is denk ik dat je vooral heel moet zorgen dat je sterk bent. En is dat ook een beetje jouw motto?
0: Uiteindelijk wel. Want ja? Het is eigenlijk ook weer een overkoepelend iets. Niet alleen voor het verhaal van de kraai, maar alle verhalen die draaien daar eigenlijk ook een beetje om. Dus doorgaan, blijven hopen, sterk zijn. Want achter die wolken schijnt dus de zon.
1: Ja, ja. En dat komt uiteindelijk allemaal goed.
0: Ja.
1: Dat kun je zelfs een beetje afdwingen. Hè?
0: Ja.
1: Ook al word je gediscrimineerd. Ook al zien ze je niet zitten.
0: Ja,
1: ook al
0: zeker.
1: Heb je moeilijkheden. En,
0: zeker.
1: Heb je weinig zelfvertrouwen. Ja. Het komt altijd.
0: Ja. Blijven tenminste, doorgaan in jezelf geloven. Ja. En dan komt het altijd wel goed.
1: Het komt altijd wel goed.
0: Ja, dus,
1: nou, ik vind dat een hele mooie boodschap, moet ik zeggen.
0: Nou, bedankt.
1: Dus als dat in het boek naar voren komt, dan denk ik dat je een mooie bijdrage levert aan, ja, voor mensen die ook een beetje aan zichzelf twijfelen en het niet altijd even makkelijk hebben.
0: Ja, dan ik hoop het.
1: Dan komt het neer. Ja. Ja. Het boek is te koop.
0: Het boek is te koop. Online verkrijgbaar bij alle boekhandels. Dus Bruna, Broekhuis, bol.com ook. Via de uitgeverij zelf, ja. Uitgeverij Boekscout. En binnenkort ligt die dan ook bij Boekhandel Broekhuis hier in Apeldoorn.
1: Hier in Apeldoorn ligt hij in de etalage. Ja. Of in de winkel zelf.
0: Ja, in de winkel,
1: ja,
0: yes.
1: Leuk. En wat betaal je ervoor?
0: De prijs is
1: €22,95.
0: Yes.
1: Je zegt dat met enige bescheidenheid, met enige schroom. Maar het is natuurlijk het dubbel in het was waard, hè?
0: Ja, het is mijn debuut. En daar ben ik ook gewoon heel erg trots op.
1: Ja, en dan kan mensen later zeggen, weet je, ik heb het debuut van de Senna.
0: Ja.
1: En doei, heb ik nog gekocht.
0: Ja.
1: Weet je wel?
0: Yes.
1: Nou ja, dat zou mooi zijn. Nou, het leuk om je gesproken te hebben.
0: Ja, heel erg leuk dat ik hier mag zijn.
1: En daar heb je nog iets te vertellen voor aan het publiek, aan de luisteraars?
0: Nee, vooral geloof in jezelf. En bevind je je op dit moment in een hele moeilijke situatie. Ik weet zeker dat je het kan. En ja, achter de wolken schijnt de zon.
1: Achter de wolken schijnt de zon. Dat is de titel van het boek van Senna El Hamdoui. Ik sprak het perfect uit, begrijp ik. Dus, het ligt binnenkort in de winkel. Maar je kunt het ook direct bestellen
0: online
1: bij bol.com. Of andere
0: boekhandels. Yes.
1: Dus je moet vooral kopen bij de echte boekhandel. Hè? Niet bij bol.com, heb ik begrepen. Maar ik doe dat vaak wel uit gemakzucht.
0: Ja,
1: maar dat maakt niet uit. Hè? Koop een boek, lees het. En word gelukkig. En geniet ervan. Nou, dat is het eigenlijk. En dan gaan we nu luisteren naar een nummer dat ik een beetje hiervoor heb uitgekozen. Ik weet niet waarom, maar daar moest ik aan denken. Love Is All van Roger Glover.

Ja, dit was Alice Cooper met het nummer Poison. En we zijn alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van de matinee van 12 oktober. We hebben nog een paar minuutjes en dan draaien we het nummer Listen to Your Heart van Roxette.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

Geboren op 12 oktober in 1935. Luciano Pavarotti was dit. Een prachtige stem, zoals iedereen.

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: En nog steeds met Olaf Bos. Verantwoordelijk voor muziek en techniek dit uur. Olaf, mooie platen draaien, dat gaan we doen. En dan genieten we volop van dit uur. Dit uur hebben we weer drie gasten. Eentje komt naar de studio en dat is om 16:30. Hans Dijkhoff. Hij is van de wandelvereniging WS78. Over een minuutje of 7 of zo komt er al naar de telefoon Hajo Kanters. Hij is voorzitter van het IVN, Instituut voor Natuureducatie, als ik me niet vergis, van de afdeling Apeldoorn. En om 15:45 komt Ton van den Bos en hij is van het Alzheimer Trefpunt. Dus we zitten weer lekker vol dit uur. Maar tot die tijd draaien we om te beginnen in ieder geval even het nummer De Bom van Doe Maar.

De bom van Doe Maar. Had je al een Halloween-outfit in huis? Of de datum al geblokt voor Halloween op het winkelcentrum De Eglantier? Slecht nieuws. Het winkelcentrum heeft besloten dit jaar geen Halloween te houden. En het heeft alles te maken met de veiligheid op het winkelcentrum. Een bewuste keuze, zeggen ze. Want dit jaar investeren we extra in de veiligheid van onze bezoekers, ondernemers en omwonenden. Meld het winkelcentrum op social media. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en veilig en rondom ons en het winkelcentrum veilig is. En daar ligt dit jaar onze prioriteit. Cold as Ice van Foreigner.

0: We zitten een beetje in het koude weer. Zo'n beetje cold as ice van Foreigner was dit. Aan de telefoon, Hajo Kantekremers, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ik lees dat u voorzitter bent van de IVN afdeling Apeldoorn.
1: Dat klopt helemaal.
0: En dat is een mooie functie, want de vereniging telt inmiddels 600 leden.
1: Ja, inderdaad. Nou, inmiddels een beetje 2 weken geleden hebben we inderdaad ons 600ste lid verwelkomd.
0: Ja, en misschien is
1: en inmiddels zitten we daar alweer ruim overheen.
0: Oké. Nou, nog geen 700, denk ik, hè?
1: Nee, dat nog niet.
0: Maar dat gaat wel komen misschien, na vandaag.
1: Nou ja, dat zou zeggen, per week komen er denk ik 2 à 3 nieuwe leden bij.
0: Ja, dus, ja. Oh, dus dat is wel een vereniging.
1: Over een jaar of zo, denk ik.
0: Over een jaar of zo. Nou, dan spreken we misschien weer. Of 750 is natuurlijk ook een heel mooi aantal, hè?
1: Tegen ik wou zeggen, 750 is helemaal fantastisch.
0: Ja, ja. Nou, laten we dat maar even daarop houden dan. Ja, de IVN is dus een vereniging waar groei in zit, begrijp ik. En dat is het staat voor Instituut voor Natuur in de Educatie. Is dat een beetje
1: dan? Nou, het is een vereniging voor natuureducatie, inderdaad. Ja. Onze missie of ons doel is om zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn, Voorst en Epe te betrekken bij de natuur.
0: Ja.
1: En daarvoor organiseren onze vrijwilligers, onze 610 leden inmiddels, allerlei activiteiten zoals cursussen, excursies. We hebben een route-app. We nemen basisschoolleerlingen mee naar buiten om te gaan kijken wat er in slootjes aan dieren zit. En zo verder.
0: Ja, en natuurlijk, ja, het is mooi, want als je in de Apeldoorn of omgeving woont, heb je natuurlijk, ben je gezegend met veel natuur, hè?
1: We hebben ontzettend veel natuur om ons heen. En als je de kranten regelmatig leest, weet je ook dat er toch wel het nodig aan de hand is met klimaatverandering
0: klopt.
1: Biodiversiteitsverlies. Ja. Dus meer aandacht voor de natuur en meer natuurbescherming is echt wel nodig in deze tijd.
0: Ja, reden tot zorg, maar ook we proberen die zorg een beetje op te zetten in actie. Zodat er weer meer hoop komt op meer biodiversiteit. Dat is misschien ook wel een beetje het doel van de IVN.
1: Nou, dat is inderdaad ons doel om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de natuur. En inderdaad ook te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan meehelpen om de natuur een kans te geven.
0: En er
1: zijn natuurlijk ook wel succesverhalen. Ik bedoel, het is niet alleen maar kommer en kwel, gelukkig.
0: Nee, gelukkig niet, hè. Al die leden, die 600 leden, wordt van hen verwacht of zijn zij bereid om op een of andere manier hun bijdrage te leveren? Of kun je ook gewoon lid zijn en het daarbij laten?
1: Nou, de meeste leden doen wel iets.
0: Ja?
1: Dat hoeft niet altijd in verenigingsverband te zijn. Ik bedoel, er zijn ook veel leden die bijvoorbeeld actief zijn voor onze broeder- en zusterorganisaties, zoals Gelders Landschap.
0: Ja?
1: Maar als we nou gewoon even kijken naar onze eigen vereniging hier in Apeldoorn, dan is op het ogenblik zeg maar iets van 20% van de leden, dus ongeveer 150 leden, is echt actief betrokken bij het organiseren van activiteiten.
0: En kunnen u daar gewoon eens even een opsomming van geven welke activiteiten je kunt verwachten van de IVN?
1: Nou ja, van een van de dingen die wij doen is wij verzorgen een natuurgidsenopleiding.
0: Ja.
1: Die is landelijk erkend en daar krijg je ook dan een landelijke erkenning voor. Is wel een opleiding die 2 jaar duurt.
0: Oké, dus dat stelt wel wat voor.
1: Dat is echt een gedegen opleiding.
0: Ja.
1: En de mensen die zo'n opleiding gevolgd hebben, die hebben ook een streepje voor. Mm-hmm. Velen worden bijvoorbeeld, of er zijn inderdaad mensen daarvan die vrijwillig boswachten worden bij Gelders Landschap of bij Staatsbosbeheer.
0: Okay.
1: Of allemaal van dat soort dingen.
0: Of rondleidingen geven.
1: Of excursies geven, rondleidingen geven. Wat we de komende herfstvakantie ook weer hebben in Park Berg en Bos is een paddenstoel.

0: route.
1: Ja, ja, ja.
0: Die kun je
1: ja.
0: volgen en dan zie je overal paddenstoelen. En dan staat ook een bordje bij met wat voor paddenstoel het is. Een uitleg over de paddenstoel.
1: Of je ze kunt eten of maar beter niet kunt eten.
0: Nou, over het algemeen is het zo, laat ze rustig staan. Dan kunnen andere mensen ze ook bewonderen.
1: Ja, ja, ja. En dan grijp je ook nooit mis, hè?
0: En dan krijg je ook nooit meer.
1: Nee. Dus nou, dat is natuurlijk wel een hele stevige functie. Maar je hebt misschien ook wel dingen die je kunt doen die wat minder tijdsinvestering vergen, denk ik. Als
0: nou ja, van wat ik zei is, van we hebben ook allerlei kortdurende cursussen. En ja, dan kun je het beste kijken op onze site ivnapeldoorn.nl. Ja. Daar staat een heel overzicht. Per jaar zijn dat iets van, nou, uit mijn hoofd 20 verschillende cursussen. Waarin je allerlei verschillende dingen leert over de natuur. Ja. Over vogels, over tuinvogels, roofvogels. Nou, de,
1: okay, ja.
0: Zoogdieren en dat soort dingen. Ja. Vleermuizen natuurlijk ook.
1: Ja,
0: op het ogenblik in het najaar en in het voorjaar hebben we ook elke zaterdagochtend landschapsonderhoud.
1: Ja.
0: Dan gaan we, en dat is vaak in samenwerking met Stadsbosbeheer. Dan gaan we naar de heide toe om daar de opschot aan bomen en dat soort dingen te verwijderen uit de heide.
1: Ja, zodat de heide weer meer ruimte krijgt.
0: Zodat de heide weer meer ruimte krijgt en mooi blijft. En bijvoorbeeld ook de heemtuin in het Maatpark, die onderhouden wij.
1: Oké.
0: Okay. Daar is ook een groep actief.
1: Dus dan word je geacht gewoon de handen uit de mouwen te steken. Dan komt het kort gezegd op neer.
0: Ik wil zeggen, wat is eigenlijk een beetje voor elk wat wils. Van als je inderdaad zeg maar, heel gewoon praktisch actief wil hebben, dan hebben we daar activiteiten voor. En als je inderdaad gewoon het leuk vindt om bezig te zijn met kennisoverdracht, dan hebben we daar ook activiteiten voor.
1: Ja, ja. Dus nou, iedereen die zich een beetje verantwoordelijk voelt en betrokken voelt bij de natuur, die kan dus gewoon lekker lid worden van de IVN. En daar gewoon actief in zijn. Dat is feitelijk, kort samengevat, het verhaal wat u wilt vertellen.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja. En het lidmaatschap kost maar €25 per jaar. Dus voor de kosten hoef je het naar mijn idee niet te doen.
1: Nee, €25, dat is voor, nou niet voor iedereen misschien, maar voor de meeste mensen wel op te brengen. Dus dat is mooi.
0: Ik vond het
1: En
0: veel van onze activiteiten, dat is misschien ook wel belangrijk om te weten, die zijn ook gewoon toegankelijk voor mensen die nog geen lid zijn. Dus je kunt hier ook deelnemen en eens kijken van, hey, wat is dat? En dan daarna pas besluit om lid te worden.
1: Ja, dat kun je altijd nog doen. Ja.
0: Ja.
1: Leuk, nou jullie hebben 600 leden. Dat zal wel een van de grotere afdelingen zijn in Nederland, denk ik. Of,
0: We zijn inderdaad een van de grotere afdelingen. En ook een van de actievere afdelingen.
1: Ja.
0: We hebben, IVN telt in Nederland iets van 160 afdelingen. Nou, ik geloof dat we een stuk of 10 daarvan meer dan 500 leden hebben.
1: Ja,
0: dus, we zitten een beetje in de top 10, zeg maar.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Maar goed, het zijn we ook een beetje in onze stand verplicht, denk ik, hè, gezien de rijkdom aan natuur om ons heen. Maar mooi in ieder geval dat het een florerend gezelschap is. En op naar de 750. Hè, en dan hopen we elkaar over een jaar of anderhalf of zo weer te spreken. En dan weer een mooie mijlpaal bereikt. Dat zou mooi zijn, hè, denk ik.
0: Ja. Ik wou zeggen, dat lijkt me heel mooi. En misschien spreken we elkaar voor die tijd nog wel eens een keer over iets anders.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Nou, oké. Bedankt voor het interview en veel succes met de club. En ik zou zeggen, we draaien een nummer. We waren een beetje in de, wat was ik ook alweer? Ik zei van, de sfeer van de herfst. En nu komt het nummer September van Earth, Wind and Fire.

0: Dit was Earth, Wind and Fire met September. En daarnet komt binnengewandeld Hans Dijkhoff. Welkom, Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van de wandelvereniging WS78. Ik heb al goed geraden, dat staat voor wandelsport.
1: Ja, inderdaad. Ja, wandelsport 78.
0: Is mogelijk het jaar waarin het is opgericht.
1: Opgericht in 1978, ja.
0: In Apeldoorn?
1: Nee, niet in Apeldoorn. Oh. Wij zijn eigenlijk een landelijke vereniging.
0: Oké. Okay. Oh.
1: En het hoofd, of het bestuur is volgens mij gezeteld in Maarn.
0: Oké. Okay.
1: En de vereniging is opgericht eigenlijk uit de behoefte om in de wintermaanden meer 40 kilometer tochten te lopen.
0: Doe maar, dat is heel ambitieus.
1: Ja, zeker, ja.
0: En je wandelt er zelf ook?
1: Ja hoor. Ja, ja,
0: ook de 40 kilometer?
1: Ook een 40 kilometer wandelaar. Ja, klopt. Ja.
0: Dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen, maar je weet het nooit.
1: Ik kan altijd nog. Ja.
0: Ja.
1: Ja, zaterdag bijvoorbeeld.
0: Ik heb een goede smoes, want ik ben er niet.
1: Ja.
0: Ja. Maar wie weet.
1: Dat kan altijd een keer voorkomen natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Maar goed, het gaat niet om mij. Het gaat om de wandelsportvereniging 78. Wandelsport 78.
1: Ja, WS is eigenlijk een beetje de term die landelijk gebruikt wordt.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jullie zijn een landelijke vereniging en organiseren dus wandeltochten, waar dat ook maar kan.
1: Ja, het komt er eigenlijk een beetje op neer gedurende de wintermaanden. We hebben de vijf in het voorjaar en aanstaande zaterdag dus vanuit Apeldoorn, dat is de eerste. En dan nog 5 stuks in het najaar, ongeveer om de 14 dagen.
0: Ja.
1: Dus we eindigen dan in maart.
0: Ja.
1: En dit is eigenlijk ontstaan omdat de behoefte was om juist in de wintermaanden wat meer langere afstandstochten te lopen.
0: Omdat mensen al tijd hebben? Of dan het dan
1: omdat er in de wintermaanden wat minder langere afstandstochten worden georganiseerd bij andere wandelverenigingen.
0: Ja. Terwijl het eigenlijk de ideale tijd is voor het jaar. Als het tenminste niet al te koud is en niet glad is.
1: Ja, maar het kan ook wel eens best wel slecht weer zijn. En bij ons gaat het altijd

0: door, ongeacht het weer.
1: Kijk, echte kerels, die lopen gewoon leuk. Dames natuurlijk ook.
0: En dames ook,
1: ja.
0: We zijn eigenlijk begonnen met de 40 kilometer wandelingen. Ja. Maar in de loop der tijd is daar ook de 20 kilometer en de 30 kilometer bijgekomen.
1: Ja. En daar is vast ook veel belangstelling voor die afstand.
0: Ja, op een gegeven moment worden de leden wat ouder. En toen kwam toch wel daar ook wat meer belangstelling voor. En tegenwoordig, onze wandeltocht bestaat uit eigenlijk een acht. Het figuur van een acht, zeg maar. Ja. En dan is er op de bodem van de acht, dat is de start.
1: Ja.
0: En dan in het midden, waar de lijnen elkaar snijden, daar hebben we vaak een soep-annex-koffiepost.
1: Ja.
0: En dan helemaal bovenaan, dat is dan meestal een horecapunt voor de 40 kilometer lopers.
1: Ja, die mogen dan echt koffie met gebak nemen?
0: Alle wandelaars die kunnen op die soep koffiepost een bakje soep of koffie krijgen.
1: Ja,
0: dat zit inclusief, of dat zit gewoon bij de prijs in, zeg maar, van de wandeling. Ja.
1: Ja. Maar de 40 kilometer lopers, die hebben een extra horecapunt.
0: Ja,
1: ja. Die mogen de 30 kilometer lopers niet alleen doen.
0: Nee, die komen daar niet.
1: Nee, moeten ze maar 10 kilometer verder lopen. Oké. Nee. En dat is door het hele land, begrijp ik?
0: Klopt. Ja, het is een landelijke vereniging. En een beetje tussen de grens Ommen en Os ongeveer. Daartussen.
1: Ja. Niet erboven en niet
0: erboven. Nee, want dat wordt dan vaak te ver weg.
1: Ja. En leuk.
0: Die tochten die worden dan meestal door lokale mensen voorbereid en bepeeld. En de horecapunten vastgesteld. Ja. Start en finish. Ja. Soep, koffie, pauze. Dat moet bepaald worden. Ja.
1: Ja, ik heb al gezien een route die richting Hoogsoeren en Radio Kootwijk leidt, geloof ik. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat is mij wel bekend. Dan kun je prachtig lopen, hoor.
0: Ja, precies. Als je hier in Apeldoorn woont, dan is het uiteraard wel bekend gebied.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat van een hoop wandelaars, er zullen er een aantal zijn die een deel van de route kennen van de Apeldoornse Vierdaagse.
1: Ja.
0: Met name dat stuk van Hoogsoeren weer richting Apeldoorn.
1: Ja. Ja, het is prachtig lopen.
0: Dus ja, dat is een schitterend gebied.
1: Ja. Zeker. En moet je lid zijn van deze club?
0: Moet niet. We hebben ongeveer 300 leden. 300, 320 leden. Ja. En die betalen €15 per jaar. En dan per wandeling betalen ze iets.
1: Ja.
0: Maar niet-leden mogen ook meedoen.
1: Maar die betalen wel iets meer?
0: Die betalen wat meer. Die betalen nu €7,50. Maar dat is dan inclusief koffie, soep en op het eind van de wandeling hebben we ook altijd nog een fruitpost. Ja, en dat zit allemaal in diezelfde prijs. Ja.
1: Nou, voor die prijs kun je niet eens kopen, denk ik, die soep en die koffie.
0: Ja, alvast wel. Het is niet zulke hele dikke soep, hoor. Dus,
1: Nou, het is een mooi initiatief. En jullie wandelen dus, u komt vooral hier naartoe vanwege die wandeling die vanuit Apeldoorn plaatsvindt.
0: Ja, ik woon zelf ook in Apeldoorn. Okay, dus daarom ben ik ook uitverkoren om de route
1: uit te zetten.
0: Uit te zetten.
1: Ja. En dat heeft u met veel plezier gedaan.
0: Ja, dat is altijd leuk om te doen.
1: En dat is ook precies 40, 30 en 20 kilometer?
0: Nou, dit keer, meestal is dat wel zo. Alleen dit keer is de 20 kilometer een paar kilometer langer geworden.
1: Okay.
0: Omdat in verband met het vaststellen van de koffiepost.
1: Ja.
0: En die koffiepost die hebben wij nu bij de Paters Salesianen van Don Bosco.
1: Oh, daar richting
0: Halte Assel in de buurt.
1: Ja. Ja. Oh, daar kun je koffie krijgen.
0: Ja, en we lopen daarna naartoe via, zeg maar, vanaf het ketelhuis. Dat is hier vlakbij het station. En dat is eigenlijk een monumentaal pandje nog wat overbleef van de oude nettenfabriek.
1: Ja, ja.
0: En die nettenfabriek, daar zijn ze nu druk mee aan de slopen, zag ik wel.
1: Ja, die zijn ze aan het slopen, dat klopt.
0: Maar dat ketelhuis met de toren, dat blijft nog staan. Dat
1: blijft nog staan, dus dat is het vertrekpunt.
0: Dat is het vertrekpunt, ja.
1: En de Pater Salesianen, die zitten daar nog in dat
0: Don
1: Bosco-huis?
0: Ja, die zitten, Don Bosco heet dat daar. Ja.
1: En die zetten de koffie?
0: Nee, dat doen wij zelf.
1: Oh, die zetten
0: wij krijgen

0: daar alleen een plaats om onze eigen koffietent neer te zetten.
1: Ja, ja. Ja. Mooi. Nou, dat is een lekker om even flink de benen uit lijf te lopen.
0: Klopt. Ja.
1: 40 kilometer, 30 kilo, 20 kilometer. Als je niet geoefend bent, dan moet je niet meteen de 40 gaan lopen.
0: Dan zal ik dat niet aanraden.
1: Nee.
0: Ik denk dat de 20 voor iedereen wel te doen is.
1: Ja.
0: Je zult er wel moe van worden als je niet geoefend bent.
1: Ja, dat is ook moeilijk. Dat is ook de bedoeling, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Het is gezond.
1: Hoe vaak moet je dat nou gedaan hebben voordat je nou echt zegt van nou, ik kan dat makkelijk aan?
0: Die 40 bedoel je?
1: Nou, ja. laat maar bij de 20 houden voorlopig.
0: Eigenlijk denk ik dat je dat zonder training wel aan kunt. Maar dan ben je dus flink moe aan het eind.
1: Ja.
0: Maar als je dat een beetje met gemak wil afleggen, dan zul je dat een beetje moeten opbouwen.
1: Ja.
0: En wat vaker lopen. En dan op een gegeven moment dan loop je het vanzelf. En voor de 40 geldt dat natuurlijk zeker. Dat moet je echt wel trainen. Ja.
1: Ja. Maar 20, iedereen kan dat, die een beetje conditie heeft. Die moet
0: dat kan. Ja. Het hoeft ook allemaal niet heel snel natuurlijk. Je kunt al onderweg rustig ergens gaan zitten.
1: Ja.
0: Op een bankje.
1: En genieten van de natuur.
0: En genieten van de natuur, ja.
1: Nou, het ziet er hartstikke leuk uit. Verwacht u veel deelnemers?
0: Het is altijd moeilijk te zeggen. Ik denk het wel. Het weer ziet er goed uit komende zaterdag. Dus we kunnen zomaar, als een keer mee zit, 500 deelnemers.
1: En het is ook een prachtige tijd van het jaar. Hè?
0: Precies, een beetje de herfstkleuren die komen tevoorschijn.
1: Ja, ja. Ja. De mooiste tijd van het jaar bijna, vind ik.
0: Daar verschillen de meningen over.
1: Dat klopt,
0: Het is inderdaad een mooie tijd nog. Ja. En als we wat verder de winter ingaan, dan wordt het overal wat kaler.
1: Ja.
0: Vind ik zelf wat minder mooi. Maar goed, je wilt in conditie blijven.
1: Dus, daar gaat het om.
0: Dus daar gaat het ook om.
1: Nou, ik zou zo zeggen, hartstikke leuk. En bedankt voor uw komst.
0: Ja,
1: tenzij u nog iets te melden heeft waarvan zeg maar, nou, dat lijkt.
0: Ik kan nog een beetje omschrijven wat je zoal tegenkomt als je gaat lopen.
1: Ja.
0: Wat ik al zei, we vertrekken dus bij het ketelhuis. En dan lopen we langs het station. Dat is ook een beetje een monumentaal gebouw, uiteraard. En dan achter het centraal beheergebouw langs. Even in Apeldoorn.
1: Dat is niet zo mooi.
0: Dat is niet zo mooi meer, maar dat gaat opgeknapt worden.
1: Zeggen ze.
0: Ja, en dan lopen we langs een stukje langs de grift. En dan nog een stukje langs groengebieden, langs de spoorlijn. En op een gegeven moment komen we dan bij de Schoolbeek.
1: Ja.
0: Ik weet niet of iedereen dat bekend heeft.
1: Zo'n Willemsbos, zeg maar.
0: Ja, en dan door het Willemsbos, Dat was ooit een werkverschaffingsproject in de jaren 1920 ergens, dacht ik. Ja.
1: En dan zit je al in de natuur. En dan
0: zit je al in de natuur. Ja. En dan lopen we via de Asselse Heide naar richting Halte Assel. En daar is dan de koffiestop. Ja. We beginnen meestal met soep bij de paters van Don Bosco. En vandaar, dan gaat de 20 kilometer wandelaar, die gaat weer terug via Hoogsoeren. En de 40 en de 30 lopen dan nog een eindje verder.
1: En die komt bij Radio Kootwijk.
0: En de 40 komt bij de kathedraal uit.
1: Ja.
0: Dat is de oude zendstation van de jaren 30.
1: Monumentaal ook.
0: Een mooi gebouw om te zien.
1: Ja.
0: Ja. De 30 maar een iets kleinere lusje, ook wel door bos en zandgebied. En gaat dan weer terug naar de koffiepost. De 40 komt dus bij de kathedraal uit.
1: Ja.
0: En daar is dan de pauzeplek bij de garage, heet dat tegenwoordig. Dat is een restaurant.
1: Ja, maar dat is echt voor de diehards, hè? Daar kan niet iedereen aan. Dus,
0: klopt, dat is, ja.
1: Nou, ja, ik denk dat we ongeveer de tijd erop zit. Want verder kan ik ook een nieuwe gast straks aan de telefoon. Dank u wel en veel succes volgende week. Nee, aanstaande zaterdag, hè?
0: Ja.
1: Hoe laat?
0: Om 8 uur.
1: Oei.
0: Ja, lekker vroeg. Ja. Om 8 uur kunnen de 40 kilometer wandelaars beginnen.
1: Ja.
0: En dan de 20 en 30 wat later, 9 uur en al, en 10 uur.
1: Ja. En kunnen ze, ze kunnen natuurlijk ook zoeken op de site www.ws78.nl. Heel simpele website.
0: Klopt, daar staat uitgebreide informatie in ook over waar je langskomt.
1: Ja.

0: Dus ik herhaal ws78.nl. Nou, simpeler kan het eigenlijk niet.
1: Klopt,
0: en daar vind je alles. En ik zou zo zeggen, meld je dan op 17 oktober bij het Ketelhuis.
2: 17 oktober.
0: 17, ja. Zei ik 70?
2: 27, dacht ik. Die zei.
0: 17 oktober, aanstaande zaterdag, ja. 17 oktober, ja. Bij het Ketelhuis. En dan kun je lekker de hele dag op stap. Bedankt.

0: Neil Young met Heart of Gold. Aan de telefoon, Ton van der Bos. Goedemiddag, Ton.
1: Goedemiddag, Maarten. Hallo.
0: Ja, we hebben een paar luchtige onderwerpen gehad. We sluiten deze matinee af met een wat zwaarder onderwerp. Namelijk het Alzheimer-trefpunt Apeldoorn, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. We hebben morgenavond weer een Alzheimer-café. Ja. En dat heeft als thema morgen de palliatieve zorg thuis. En praat vandaag over morgen.
0: Ja, ik zie hier dinsdag 10 november is het...
1: Morgen 13 oktober.
0: Ja, morgen 13 oktober. Sorry, ik heb even vergist. 13 oktober en de palliatieve zorg thuis.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Palliatief, dat wil dan zeggen van... dat betekent dat je ongeneeslijk ziek bent.
0: Ja.
1: In dit geval voor onze mensen is dat meestal in de thuissituatie nog. Mm-hmm. En dan proberen we zo goed, of tenminste de mensen die dat betreft... zo goed mogelijk ondersteuning te bieden, verzachting te bieden... in die laatste fase tot een eventueel overlijden.
0: Dat is natuurlijk een hele zware periode voor de patiënt zelf.
1: Dat is een hele moeilijke periode, absoluut. Ja.
0: En ook voor degene die voor de zorg verantwoordelijk is natuurlijk.
1: Ja, de mantelzorger ook misschien. Ja, die hebben het minstens zo zwaar als degene die het betreft.

0: zelf, zeker. Ja. Ja.
1: En jullie proberen daar een beetje handvatten te bieden over hoe je daar op een goede manier vormen kunt geven?
0: Ja, nou, we hebben een specialist ouderenzorg uitgenodigd, mevrouw Wendy Langerak.
1: Ja.
0: En zij is ook kaderarts palliatieve zorg. En kan dus een heleboel vertellen over dit onderwerp. En handvatten meegeven aan de mensen die morgen bij ons in het café komen. Zowel de mensen die dementie hebben als hun mantelzorgers. Mm-hmm. En daar kunnen ze mogelijk hun voordeel mee doen. Of in ieder geval een aantal goede tips krijgen.
1: En dat zijn echt waardevolle tips. Want ja, ik kan me voorstellen dat je wel heel erg... Ja, het wel heel erg moeilijk vindt om die zorg op een goede manier te bieden natuurlijk, hè, in die periode.
0: Ja, dat is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Nee. Ik wil daar niemand tekort mee doen. Maar het vraagt de nodige commitment inderdaad, ja. De toewijding.
1: Ja.
0: En niemand weet natuurlijk hoe lang zo'n palliatieve fase duurt.
1: Nee.
0: Dat is per persoon zo verschillend. Dus je kunt niet zeggen van nou, ik reken op 2 weken en het duurt 3 maanden.
1: Ja.
0: Dus je moet daar echt wel inderdaad voor gemotiveerd zijn en echt goed je krachten en je aandacht daaraan willen wijden inderdaad.
1: Ja. Enig idee welke tips de mantelzorgers daarin meekrijgen?
0: Nou, wat we in algemene zin bij de Alzheimer sowieso al doen, is het zoveel mogelijk meebewegen.
1: Mm-hmm.
0: Met de cliënt, laat ik het zo maar even noemen.
1: Ja.
0: En in dit geval is het ook aandacht bieden, rust geven. Er zijn is vaak al heel belangrijk.
1: Ja.
0: Het naast iemand staan of zitten.
1: Ja.
0: Luisterend oor hebben. Geduld hebben. Dat zijn bepaalde factoren die erg belangrijk zijn in deze fase.
1: Ja. Ook respect tonen voor wat de cliënt zegt. Terwijl je misschien denkt, ik snap er niks van. Maar wel het serieus nemen.
0: Absoluut, ja, absoluut. Ja, dat geldt in het hele proces natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Zeker.
1: En kun je zelf daarin trainen? Zijn er mogelijkheden voor om daar beter in te worden?
0: Nou, ik zou me voor kunnen stellen dat dat deze specialist zegt van nou, er zijn wel een aantal trainingen beschikbaar.
1: Ja.
0: Al dan niet online of misschien persoonlijk in een groep.
1: Ja.
0: Om daarover te kunnen oefenen eventueel. Of het mee te maken. Iets meer in te voelen van wat het zal zijn. Dat je niet zegt van nou, van vandaag op morgen sta ik er in 1 keer voor. En ik weet totaal niet hoe ik me op moet stellen.
1: Nee.
0: Het is natuurlijk zeker wenselijk dat er inderdaad trainingen zijn. En momenten om te kunnen oefenen. Invoelen. Hoe dat werkt met mensen die zo ziek zijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan iedereen dit opbrengen, denkt u, die de zorg heeft voor iemand met dementie?
0: Ik denk dat het heel persoonlijk is. Omdat wat ik net ook zei, hè, van je weet natuurlijk nooit hoe lang iets gaat duren.
1: Nee.
0: En je kunt je instellen op een bepaalde periode van nou, ik ga me helemaal afsluiten van de buitenwereld, om het zo maar even te zeggen. En ik ga me richten op deze situatie. Maar het kan natuurlijk veel langer duren. Daarom is het ook wenselijk dat als het mogelijk is om eventueel af te lossen met iemand.
1: Ja.
0: Om eens te kunnen zeggen, nou, ik neem ook eventjes een middagje weg of een dagje, neem jij het over. Dan kun je het gezamenlijk natuurlijk veel langer volhouden.
1: Ja.
0: Al is de situatie natuurlijk niet voor iedereen beschikbaar of aanwezig. Hè? Dat is heel verschillend.
1: Ja, dat wou ik eigenlijk vragen. Want ik kan me voorstellen dat je niet zo snel iemand kunt vinden. Zijn er mogelijkheden om de Alzheimer Nederland, dat die daarvoor kan zorgen op een of andere manier, dat er iemand is? Zijn er professionals voor die dat kunnen overnemen eventueel?
0: Of er precies een overname is, weet ik niet. Bij Alzheimer Nederland is een heleboel expertise en ook een aantal mensen wel aanwezig en beschikbaar die dat zouden kunnen. Hier in Apeldoorn en de dorpen hieromheen, weet ik, hebben we bijvoorbeeld de CAP, de vrijwilligersorganisatie, en mantelzorgondersteuning. En daar zijn ook mensen die zeker wel deze zaken inoefenen en daar gesprekken over hebben met groepen. En daar kan ook zeker ondersteuning bij gevraagd worden. Ja,
1: dat
0: kan gelukkig.
1: Dat onderwerp is mogelijk morgen ook nog te bespreken.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee.

0: Dat zal ongetwijfeld aan bod komen. Want Wendy, die dus komt vertellen, die heeft ook ruimte en tijd om allerlei vragen te beantwoorden. En eventueel ook door te verwijzen naar een site of een trainingsopleiding. En dat zal de kap ongetwijfeld ook bij te sprake komen.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, heel zinvol voor mensen die met deze aandoening te maken krijgen. Of ze het zelf zijn of iemand die daar mede voor verantwoordelijk is voor de zorg. Die kunnen dus morgen terecht bij het Alzheimer Café. Apeldoorn. Ja, dat is om 7:30.
0: Dat is vanaf 7:30 inderdaad. De inloop is vanaf 7:00.
1: Ja.
0: En het is zoals altijd in de Loohof aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn. En we proberen zo'n beetje af te ronden uiterlijk 9:15. Want dan is vaak de aandachtspannen en de vermoeidheid begint daar ook mee te spelen.
1: Ja.
0: Mensen hebben een hele dag achter de rug. Dus we proberen uiterlijk om 9:15 dan weer te stoppen.
1: Ja. Dus van 7:30 tot uiterlijk 9:15 aan de Loohof, Koning Lodewijklaan nummer 2 hier in Apeldoorn.
0: Ja, in Apeldoorn.
1: Okay. Je hoeft je niet aan te melden, de toegang is vrij.
0: Nee, iedereen is welkom en je kunt zo komen zonder enige inschrijving of iets dergelijks.
1: Oké, nou hartstikke mooi dat dit, bestaat. En ik zou zeggen veel succes, maar dat is natuurlijk een beetje rare...
0: Nou ja, ik dank je wel in ieder geval, ook dat helpt weer mee.
1: Nou, dan wens ik u een hele zinvolle avond toe, morgenavond.
0: En ja, dank je wel.
1: Avond erop is op 10 november, maar dan spreken we elkaar weer voor die tijd, denk
0: ik. Vast wel voor die tijd nog.
1: Prima. Ja. Oké, dan gaan we nu luisteren naar Weekend Love van Golden Earring. En bedankt en tot de volgende keer.
0: Dankjewel, Maarten. Tot ziens.
1: Tot ziens.

Het einde van de matinée is alweer in zicht. Besluiten zo dadelijk af. En ik wens u een hele fijne dag verder. En we hopen elkaar op een later moment weer te spreken. En we sluiten af met het mooie nummer van Billy Joel, Piano Man. MUZIEK

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden

systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Een 32-jarige Marcus C. uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen...

0: in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallengal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 drie van de vijf rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat.
1: En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyad blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyad en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpel.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity deze avond. Met Arthur Hagenburg op de knoppen. En mijn naam is Jonathan Meesag. En ik zal vandaag de plaatjes aan elkaar praten. We hebben weer een mooie twee uur symfonische progressieve rock voor jullie samengesteld. Met het nodige nieuwe werk ook, moet ik zeggen. Best wel wat nieuwe nummers die onlangs zijn verschenen. Waar we het nodige van gaan draaien. Zowel het eerste als in het tweede uur straks. Natuurlijk hebben we weer een verborgen progparel later in dit uur. En natuurlijk ook een aantal klassiekers. En we begonnen net met Klepsydra. Een Zwitserse band is dat. En die bestaan eigenlijk al sinds de jaren 90. Maar hebben even een tijdje, zijn ze er even tussenuit geweest. Tussen 2002 en 2012 hebben ze een hiatus gehad. En we leiden dus The Last Grain van More Grains of Sand. Dat is ook het laatste nummer van het album. Niet geheel toevallig overigens, want het eerste nummer heet The First Grain. Nou, daar hebben ze vast een idee bij gehad toen ze de titels bedachten, denk ik. Een andere band die best wel een hiatus heeft gehad, sterker nog, een veel langere hiatus kunnen we wel stellen, is de band Delirium, of Delirium International Progressive Group. Ook wel bekend. Dit is een Italiaanse band die in 1970 al zijn begonnen en volgens in 1975 ermee opgehouden zijn.

Totdat in 2007 een aantal leden toch weer de band bij elkaar bracht. En men weer nieuwe muziek ging maken. En toen kwamen er dus ook weer nieuwe albums uit. Dus de eerste drie albums waren echt begin jaren 70. En toen in 2009 kwam er ineens een nieuw album. En in 2015 nog één. En nu in 2026 is er wederom een nieuw album verschenen. Sestra Strada Lungo il Tempo heet het album. Is onlangs verschenen. Dus het leek ons een mooie gelegenheid om daar eens wat te gaan draaien. We gaan luisteren naar twee nummers. Il Riposo del Pirata en Parole ne Vento.

0: Ja, twee nummers draaiden we van het gloednieuwe album van Delirium. Sesta Strada Lungo il Tempo heet het album. En we draaiden daar dus twee nummers van. Met die fantastische stem van Alessandro Corvaglia. Die mensen wellicht ook van ander werk van hem zullen kennen. Dat gloednieuwe werk, zal ik maar zeggen. Gaan we snel door naar toch een duik terug in de tijd. Arthur is weer in ons archief gedoken en heeft daar weer een mooi pareltje tevoorschijn getoverd. Ik zou zeggen, Arthur, ga er wel.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Vandaag gaan we naar Texas, voor een band waar de meeste proggers nog nooit van gehoord hebben. Hands. Ze maakten in de jaren 70 muziek die Amerika's antwoord op Gentle Giant werd genoemd. Het is in de jaren dat ze bestaan hebben niet tot het uitbrengen van een officieel album gekomen. In 1996 werd een cd uitgegeven met de gemaakte opname uit die tijd onder de naam Hands, dus gelijk aan de bandnaam. Deze cd werd zeer goed ontvangen. En ook in tweede met resterende oude opname onder de naam Palm Mystery. Hands werd in 1977 opgericht door de gitarist Ernie Myers en toetsenist Michael Clay, die daarvoor allebei speelden in een jazzrockgroep. Het was een Texaanse underground band die van 1977 tot 1980 optrad en opnam. De muziek kenmerkte zich door lange, gevarieerde instrumentale stukken waarbij een breed instrumentarium werd ingezet. Naast gitaar, bas, toetsen, met mellotron, en drums horen we fluit, saxofoon, hobo en strijkers. Verwacht ingewikkelde arrangementen met veel samenspel tussen zang, snaren, blaasinstrumenten en keyboards. Britse prog ontmoet Amerikaanse folkrock en jazzrock met zelfs wat kamermuziek. Denk aan Gentle Giant, maar dan met een eigen Texaanse smaak. Maar er zijn ook invloeden van Kim Crimson, Jethro Tull, Griffin en Happy the Man. En soms is er een vleugje Kansas te horen. Luister zelf maar of je dit herkent. Dit is nummer Antarctica van Hands' eerste album Hands.

Dat was Antarctica van het album Hands van de Texaanse band Hands. We hoorden opname uit 1977 tot 1980 van een band die in haar eigen tijd nauwelijks bekend was. Pas veel later, toen de muziek op

0: cd uitkwam, werd duidelijk hoe goed die muziek was. Het album staat niet op Spotify, maar wel op YouTube. Zoek dan op Hans-Hans 1977 Full Album. De reacties waren zo enthousiast dat de band weer bij elkaar kwam. In 2002 volgde de reunie met 25 Winters. In 2008 gevolgd door Strangelet. Die laatste heeft een moderne prog-sound, maar nu wel zonder strijkers en blaasinstrumenten. En wordt ook hoog gewaardeerd. Wie meer wil horen, kan ook terecht bij de in 2015 uitgekomen Cavalier Bobsled. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, dank je Arthur voor weer een fantastische progparel die je weer hebt weten te ontdekken in onze archieven. Blijft toch een leuke rubriek in ons programma. Natuurlijk, straks in de tweede uur hoor je ook nog een iets minder verborgen progparel. Maar dat komt straks in het tweede uur pas. En van dit uitstapje in het archief gaan we echt weer helemaal terug naar het hier en nu. Naar 2026. Naar Arabs in Aspic, om precies te zijn. Dat is een Noorse band uit Trondheim. Zijn in 1997 begonnen. Hebben al een flink aantal albums op hun naam staan. En nu in 2026 moet nog het nieuwe album uitkomen. Of hij is net uit, dat weet ik even niet zeker. Maar het heet Sorgens Kapitel. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek trouwens. Maar het leek ons een goed moment om dan ook daar maar iets van te draaien. We luisteren naar het nummer Sisterdans.
2: Nieuw in Symfo City.

Sister Dance van Arabs in Aspic. De single van het nieuwe album Sorgens Capitel. Wat dit jaar nog moet verschijnen. 21 oktober om precies te zijn verschijnt dit album. Dan is dit nummer ook iets langer trouwens op de plaat als de single. Dus dit was slechts een voorproefje, zullen we maar zeggen. Laten we vooral nog even afwachten hoe het eindresultaat gaat klinken. Tijd om weer even iets terug te gaan in de tijd. Maar niet zo ver als we inmiddels gewend zijn, denk ik. We gaan naar Finally George. En dat is een project van een Duitser, George Hahn. Hij is lekker aan de weg aan het timmeren. Hij heeft inmiddels drie albums uitgebracht. In, vorig jaar stond ook een van zijn albums in onze top 15. Op nummer 10 om precies te zijn stond het album Painter. Werd heel goed ontvangen ook dat album. Er zijn twee andere albums nog waar natuurlijk ook uit kunnen putten. Dus wij gaan even terug naar zijn debuutalbum Life is a Killer. We luisteren naar Way Home.

0: Finally George, Way Home van zijn debuutalbum Life is a Killer. Ja, met fantastische gitaarwerk mogen we denk ik wel zeggen. Wij zaten hier in de studio in ieder geval lekker te genieten. Tijd dan weer voor een nieuw werk, maar ook met een toch bijzondere reden. Een aantal weken geleden hadden we hier een special over het Northern Prog Festival. Wat dit jaar plaatsvindt in Leeuwarden. En daar vermelden wij volgens mij nog destijds dat Leap Day daar zal optreden. Helaas is inmiddels bekend geworden dat dat niet doorgaat. Maar de band is wel vervangen door een andere Nederlandse band, namelijk Cambrian. Dat zit wel wat meer in de metal hoek. Progressieve metal dan natuurlijk wel. Dus wel wat stevigere muziek. Maar de luisteraar daar op het festival denk ik moet gaan beoordelen of dat in de line-up gaat passen. Hoe dan ook, de band gaat daar spelen. En de band heeft ook een nieuw album uit. En dat heet Oceans Away. Dus in het kader van Northern Prog Festival en het kader van een nieuw album gaan wij daar maar een nummer van draaien. Shards of a Broken Mirror.
1: Nieuw in Simfo City.

0: hardest thing to do. But living with the guilt for the loss of you. Death is not the greatest loss in life, but what dies inside us while we live. So, you know what? I will make her be remembered.
1: Cambrian, Shards of a Broken Mirror van het album, nieuwe album Oceans Away. Ja, de band is dus live te zien binnenkort op het Northern Prog Festival. 31 oktober op een zaterdag in Leeuwarden. De deuren zijn open vanaf 2:30 en ik geloof dat om 3:30 de eerste band daar speelt. De exacte volgorde kon ik niet zo snel terugvinden, maar dat maakt misschien ook niet zo heel veel uit. Kaarten zijn nog te koop, dus check even www.northernprog.nl als je daar nog heen wilt. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Sym4City. Straks in het tweede uur nog meer nieuwe muziek en die terugpakker van de progparel, de niet zo verborgen progparel. Kortom, genoeg om nog naar te luisteren straks in het tweede uur. We gaan dit uur afsluiten met Touchstone, de Britse crossover progband, die inmiddels al een tijdje stil zijn. Maar we draaien even van hun eerste album Discordant Dreams, het nummer Dignity. Graag tot het volgende uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simpel.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Met ook in dit uur weer het nodige symfonische en progressieve rockmuziek voor jullie om naar te luisteren. We begonnen met Arena. Double Vision draaiden we. Dat is overigens ook de titel van een album van de band. Die een aantal jaren later pas uitkwam. Maar dit nummer komt van The Visitor uit 1998. De band heeft een behoorlijke scala aan zangers gehad. We hoorden op dit nummer Paul Wrightson. Maar er zijn een aantal andere zangers geweest, onder Paul Manzi. En die keert binnenkort weer terug. Want de huidige zanger, Damian Wilson, die heeft besloten om aan het eind van dit jaar te gaan stoppen bij Arena. Maar niet voordat ze nog een klein toertje daarvoor doen. Dus op 28 november aanstaande, dat is een zaterdag, is de band nog te zien met Damian Wilson op zang dus in de boerderij in Zoetermeer. Als enige show in Nederland ook. Tijd dan voor nog een andere band. Wel een beetje uit dezelfde hoek. Een beetje dezelfde windstreek ook. En ook een beetje uit dezelfde tijd eigenlijk. Galahad hebben we het over. Die band begon eigenlijk als een beetje een forfait.

Een samenstelling van mensen die covers wilden spelen van Genesis en Zeppelin, Rush en Sabbath. Nou, noem maar op. Maar dat werd uiteindelijk toch een best wel serieuze neoprogband die sinds 1985 al best wel wat albums hebben uitgebracht. Waaronder het in 1999 verschenen Following Ghosts. En daar gaan we een lekker lang nummer van draaien. Shine heet het nummer. 14 minuten maar liefst. Genieten.

Galahad, Shine van het album Following Ghosts uit 1999. Ja, blijft toch een leuke band eigenlijk. Ze zijn dus ook nog steeds actief. In 2023 verscheen nog The Long Goodbye, hun meest recente studioalbum. Er zijn ook de nodige live registraties. Ze zijn onder andere op de Lorelei op Night of the Proc geweest. En daar is ook een live registratie van uitgekomen. Dus ja, zeker een band om nog steeds in de gaten te houden, denk ik. In het eerste uur draaiden we van Hans Antarctica. Dat was onze verborgen progparel uit 1977. Dus we zijn ook even in de archieven gedoken van nou, wat kan er wat misschien wat bekender was. Ook uit in 1977. En dat was misschien toch wel een redelijk bekende naam. Rush bracht toen namelijk A Farewell to Kings uit. Van dat album gaan we dus zo een nummer draaien. Rush is overigens momenteel ook aan het toeren. En doen ook Nederland aan. 23 februari volgend jaar staan ze in de Ziggo Dome. Ja, dat is het niveau band waar we het hier over hebben. Daar zijn zij live te zien. Voor mij is het ook al uitverkocht. Dus als je nog tickets wil hebben, moet je wellicht geluk hebben via andere kanalen.

Rush Xanadu van het album A Farewell to Kings. Wat dus ook uitkwam in 1977, hetzelfde jaar als onze verborgen progparel van Hans uit het eerste uur. Ja, momenteel dus aan het toeren de Canadese band. Band. Het is eigenlijk een trio, dus ja, kun je dat nog een band noemen. Ze zijn in ieder geval met z'n drieën. Ze gaan daar een mooi feestje van maken in de Ziggo Dome. Dus voor wie daar kaarten voor heeft, alvast veel plezier. Tijd dan voor wat anders. Nieuw werk, of in ieder geval nog niet eerder gedraaid in Simfo City. We hebben het over de band Carmagnacca. En dat moet ik eerlijk bekennen, kende ik tot vorige week ook nog niet. Maar ik sta altijd open voor iets nieuws. Dus het leek me goed om eens te gaan luisteren. En ik vond het eigenlijk best aardig. Het is een band uit Zweden met Viggo Orsan en Jonas Lundqvist als de belangrijkste leden van de band. En ze hebben al twee albums uitgebracht. In 2021 kwam A Book About Itself uit. En in 2026, dit jaar dus, in mei, kwam het album Diamond Morning uit. En het leek me wel leuk om daar eens iets van te draaien. We gaan luisteren naar Eyes Seeing Eyes.

Karmanyaka, Eyes Seeing Eyes, van het album Diamond Morning, wat eerder dit jaar verscheen. Ja, zeker een band, denk ik, om in de gaten te houden als je houdt van het wat stevigere progressieve metalwerk. Ik kende de band tot een week geleden dus ook nog niet, maar ja, ik ga ze zeker zelf in ieder geval in de gaten houden. Van Zweden, waar deze band vandaan komt, gaan we meteen even naar het buurland, namelijk Noorwegen. Of althans, de band waar ik het zo over zal hebben, wordt officieel omschreven als een Noorse band. Maar de leden van de band zijn zeer internationaal. Diego Tejeda bijvoorbeeld is een Mexicaan die in Engeland woont. Speelde voorheen in Haken. En Eric Gillette zullen mensen misschien wel kennen van de Neil Morse band. En is natuurlijk een Amerikaan. Maar daarnaast doen een Noorse zanger mee, Frederik Bergersen Klemp. En een drummer ook uit Noorwegen, Simon Sandnes. Deze band vindt zijn oorsprong eigenlijk in 2017... toen zowel Tejeda als Gillette samen toerden met Mike Portnoy, die mensen zullen kennen als drummer bij Neil Morse natuurlijk, maar vooral ook bij Dream Theater, voor zijn Shattered Fortress Tour. En daar deden beide heren mee. En zo ontstond eigenlijk het idee om een band te gaan vormen. Nou, het heeft uiteindelijk nog even geduurd, maar in 2020 kwam die band er dan ook uiteindelijk, tijdens de pandemie eigenlijk. En in 2023 bracht de band zijn debuutalbum Terror Management Theory uit. En nu, 3 jaar later, is de opvolger er. Seba heet het nieuwe album. En daar gaan we dus een nummer van draaien. Casting Stone.

Casting Stone van Temmik. Voor de mensen die nog niet door hadden na mijn verhaaltje net voor dit nummer. Over welke band we het hadden. Seba heet dus het nieuwe album. Is onlangs verschenen. Staat nog zeker een aantal andere mooie nummers op als je het mij vraagt. Dus ja, het is eigenlijk wachten tot de band wellicht gaat toeren. Maar daar is vooralsnog nog niet heel veel over bekend. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van het ook het tweede uur SymphoCity en daarmee deze uitzending. Ik wil Arthur bedanken voor zijn voortreffelijk werk achter de knoppen. Dat heeft hij weer helemaal top gedaan. En jullie natuurlijk bedanken als luisteraars. En mocht je nou willen weten wat we allemaal gedraaid hebben vanavond, waaronder die verborgen progparel, www.symphocity.nl kun je altijd even terugkijken wat we allemaal gedraaid hebben. En op www.progressieverock.nl kun je ook ons terugluisteren. Overigens ook op onze eigen website, mocht je daar behoefte aan hebben. Tijd om dit uur af te sluiten.

En daarmee de uitzending. En dat doen we natuurlijk met Fish, de voormalig zanger van Marillion. In 1990 bracht hij zijn album Vigil in a Wilderness of Mirrors uit. En daar draaien we de titeltrack van. Graag tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, vooral bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 3e oktober zitten we alweer. Het is weer herfstmaand, zou ik weer zeggen. Dat zie je ook weer een beetje weer. Hoewel we afgelopen week nog wel een beetje lekker weer hebben gehad. Maar goed, dat even terzijde. Beginnen we weer met de zaterdagmorgen met Mixed Music Hour. En we pakken weer de datum waar de lijst top 40 af en toe nog eens mee komt. En de datum waar we eens gaan over praten is 30 september. Net de laatste, zeg maar, de dag in september. Is nou weer zo belangrijk aan 30 september? Nou ja, onder andere zeg maar de geboorte van Mark Bolan. Mark Bolan, hij is geboren op 30 september 1977, maar is al helaas alweer overleden. En maar liefst maar bijna 30 jaar, 16 september 1977, was de Britse popmuzikus inderdaad een oprichter van de glamrock T-Rex. En dat is een nummer waar je net ook hoorde, Get It On. Dat was ook inderdaad hun grootste hit. Mark Bolan, ja, hij is officieel heette die Mark Veld, was al vanaf 1967 bezig met een band. Hij begon al met een vijf sollicitanten die hij opgevallen in de krant. Vijf sollicitanten begon hij met een band. Maar dat werd niet zo'n heel succes. Toen begon hij dus eigenlijk weer een beetje opnieuw vanaf 1966. En langzamerhand vanaf 1968, 1969 had hij wat hits bij. Eerst onder de groep, zeg maar, onder een volledige naam, zeg maar, Trinosaurus Rex. Maar oorspronkelijk

Lawaat later werd dat afgekort als T-Rex. 1971, dat werd een van hun grootste hit. Dat is ook de hit die je ook net hebt gehoord, Get In On. En die wordt ook nog, nou ja, top 2000 is die als laatste keer in 2012 geweest op 1744. Ik zei het al, hij is niet meer onder ons, hij overleed al. En dat was helaas een ongeluk wat hij heeft gehad toen met zijn toenmalige vriendin. En zijn vriendin was toen Gloria Jones. Ze zaten allebei in een auto. Jones verloor het macht over het stuur en botste eerst tegen een hekwerk en daarna tegen een boom. Bolen was op slag dood en Jones overleefde het ongeval. Pas op de dag van Bolens crematie werd ze in het ziekenhuis ingelicht over zijn dood. Bolen werd op 20 september 1977 gecremeerd in de Golden Greets Crematorium in Noord-Londen. Veel vrienden, onder wie David Bowie en Rod Stewart, woonden de crematie bij. Maar het was toen de tijd een hele grote artiest. Fans hadden een witte zwaan gemaakt voor Christian naar de single Ride It On Swain, waar T-Rex in het voorjaar 1971 was doorgebroken. Omdat Bolen nooit officieel gescheiden was, was van June South, erfde Gloria Jones slechts een deel van haar vermogen. Hij was inderdaad toen de tijd getrouwd met June Child. Toen ze hersteld was, trok ze met hun zoon Roland naar de Verenigde Staten. En zo is het geschied. Dan de volgende die we gaan draaien. Dat is een feitje op 30 september 1965. De Beatles hadden, toen de tijd hadden we nog geen videoclips, hadden we geen MTV, maar hadden ze af en toe wel films die in de bioscoop werden gedraaid. 1964 deden ze al eens een keer met een andere nummer, maar op 30 september 1965 in eerste instantie met een nieuwe film. En dat was ook in kleur, dat was uniek in die tijd. En de film draaide vooral om Ringo Starr, die wordt achterna gezeten door aanhangers van het Oosterse Legioen. Ja, als je dat hoort, dan denk je van oké, dat moet dan Help zijn. En dat gebeurde dus inderdaad ook. 30 september 1968, Help de Beatles. Help.

Ja, dit is dan een vrij kort nummertje. En de volgende is ook niet heel veel anders. Waar de Beatles nog 2 minuten 20 deed... de volgende Nederlandse artiest 2 minuten 42 met een nummer. Wel een leuk nummer die ik heel lang geleden gehoord heb. Gaan we het hebben over de geboortedag van Henk Spaan. Hendrikus Gerardus Maria Spaan volledig werd in het kruis op 30 september 1948 geboren. Is vooral bekend natuurlijk als een Nederlandse journalist, televisiepresentator en columnist. Maar hij is natuurlijk vooral bekend van de programma's die hij tussen

In eerste instantie 10 minuten, maar het trok al gauw 4,5 miljoen kijkers. Ja, daar hoef je tegenwoordig niet meer mee aan te komen. De winter van 1995-96 haalde Rob Oud op Span en Vermegen naar Veronica. En daar ging Pizza verder als Verona en opnieuw met succes. En ja, dat kun je inderdaad zeggen. Ze hebben heel veel toen gedaan, zeg maar, Harry Vermegen naar Spaan. Ze kennen het natuurlijk vooral met het nummer Popie Jopie. Ik zeg het al, qua zang is hij eigenlijk niet heel veel bekend, maar toch heeft hij dat gedaan, Spaan en Harry Vermegen. Maar ook een ander nummer die zij hebben uitgebracht is Stille Willem. Dat naar aanleiding natuurlijk van een aantal voetbalprogramma's die ze ook hebben gemaakt. Of het nou ooit voor Willem van Hanegem is geweest, daar weet ik. Als het niet over daarover gaat, daar is nooit een scherm iets over geweest. Maar goed, dat nummer gaan we draaien. Henk Spaan en Harry Vermegen met het nummer Stille Willem. MUZIEK

0: Baba do bap, ba do wap bam boogie. Baba do bap, ba do boom boom. Baba do bap, let's go, let's go.
1: Ja, dat was Matt Bianco. Naar aanleiding van de, zeg maar, de verjaardag, de geboortedag van Barcia Trelewiskia. Als ik het een beetje goed uitspreek, uit Polen. Is een Poolse zangeres. En dan denk je van, ja, hallo, dit nummer hoor ik geen zangeres. Nee, dat klopt wel. Maar met de nummers van Whose Side You Are en More Than I Can Bear was ze wel degelijk actief, de zangeres, zeg maar, die zo op Jarnovo, in Polen, op 30 september 1954 werd geboren. Het staat er trouwens wel leuk op Wikipedia, achternaam uitgesproken als Tje Lefsa. Nou ja, goed, het zal wel in ieder geval wel. Maar we hadden het dus inderdaad over Matt Bianco, die eigenlijk, zeg maar, door zanger Mark Reilly werd opgericht. En hij noemde zich eigenlijk ook wel Matt Bianco. Maar goed, de groep, zoals ik al zei, werd al in de jaren 80 vooral heel bekend met de hits Whose Side You Are and More Than I Can Bear. En Mike Reilly is de enige constante factor in alle bezetswisselingen. Waarom draai ik dit nummer? Nou ja, goed, dit nummer is toen pas veel later uitgekomen. Dit was een van de eerste nummers toen, de tijd van Matt Bianco. Maar in de discotheek werd op een gegeven moment dit nummer weer, zeg maar, opnieuw te horen gebracht. En dat werd ook gelijk weer een hit. Dat was een beetje, volgens mij, ergens zou dat moeten zijn in de eind 80, begin 90 jaren. Ik heb daar inderdaad toen de tijd ook nog een maxi-single. Die kwam ook uit Spanje toen. Dus daarom heb ik het nummer ook van gekend. Dus daarom wilde ik ook deze draaien. Dan de volgende, zeg maar. Dat is dan een van de nummers 1 die dan op dat moment, op 1972, op nummer 1 stond. 1 weekje maar. Dus draaien we hem nu, want anders draaien we hem misschien nooit meer. Alexander Curley, hij is helaas al niet meer onder ons. Hij was geboren op 14 augustus 1946, maar overleed al op 4 juni 2012. Volgens mij inderdaad toen de tijd aan prostaatkanker. Ik wou zeggen, prostaatkanker staat inderdaad op de site. Natuurlijk is meer bekend geweest, zeg maar, met het nummer Guus Kom Naar Huus. Toen de tijd hij samen met Giel Montagne zeg maar, had geschreven. Giel Montagne was natuurlijk met het programma Op Losse Groeven bezig met heel veel Nederlandse artiesten. En Alexander Curley sloot daar ook bij aan. Agassus, die daarna eraan kwam, was dan ook wel redelijk hit, maar scoorde wel al wat minder. Maar goed, hij had al een succes met eerst met een Engelstalig nummer, 1972, nadat hij

dicht bij een band zat, bij Boody, brak hij door solo en kwam hij door met de hit I'll Never Drink Again. En vanaf dat moment dacht Hugh Montagne, dan heb ik iemand inderdaad om te pakken die dan misschien later weer Nederlandse hits kan zingen. Alexander Curley met I'll Never Drink Again.

Ja, ik vond het toch wel heel leuk om deze achter elkaar te draaien. Het verschil tussen een Engelstalig nummer en een Nederlandstalig nummer. Maar goed, het was allebei de nummer 1. Dan het volgende. Dat is weer een feitje. Zeg maar 2025, nog niet zo heel lang geleden dus. Actrice Nicole Kidman en countryzanger Keith Urban, die allebei met 1 hit in de top 40 hebben gestaan, gaan na een huwelijk van 19 jaar uit elkaar. Sinds 6 januari 2026 is ze officieel gescheiden. Nou ja, ze is natuurlijk weer flink bekend weer met de nieuwe film in de bioscoop die ze draait, Nicole Kidman. En natuurlijk ook de vorige film waar ze dus zeg maar een COA was met een jongere stagiaire, een verhouding begon. Dus is ze wat dat betreft weer aardig lekker bezig met haar actricewerk als actrice bij zeg maar verschillende films. Dus wat dat betreft doet Nicole Kidman het goed. Maar inderdaad, er staat inderdaad, ze hebben met 1 hit gestaan. Nou, niet voor Keith Urban, maar voor Nicole heeft inderdaad ook 1 nummer gezongen. En dat deed ze toen de tijd met Robbie Williams. Dat was nogal aardig nummer. Ze kon dat al redelijk aardig zingen. Maar goed, het is en blijft dat zeg maar, dat actrice haar toch haar grootste doel is. 2001 kwam het nummer uit. Something Stupid samen met Robbie Williams. Nicole Kidman.

De volgende blijft een beetje allemaal bij Nederlandse artiesten. Zangers of zangeressen. Nou, dit geval weer een zanger. De geboortedag vandaag, tenminste van vandaag, 30 september dan natuurlijk, waar we het over hebben, is Paul Frederik de Munnik, oftewel Paul en de Munnik. Natuurlijk meer bekend als lid van ACDA en de Munnik. Die samenwerking begon eigenlijk al een beetje in 1993. Toen meneer Munnik 23 jaar was, kwam die Thomas ACDA al tegen. En vanaf 1995 kwamen ACDA en de Munnik weer bij elkaar om samen een theatershow te maken met de naam Zwerf An. De show was zo'n succes en zo kregen ze een veelvuldig verzoek om liedjes ook uit CD te brengen. Dat gebeurde dus al daarna in 1997, ontvingen ze daar zelfs de zilveren harp. Ze hebben heel veel hits gehad. Hij doet ook vaak heel veel solo, bijvoorbeeld in 2010... toerde hij samen met Fernando Lameres en Riet Meula door Nederlandse Brelado, een voorstelling van liedjes van de Espirito Jacques Brel. In 2014 kondigde ACDA en de Munnik aan te stoppen met als theaterduo en volgde een uitgebreid afscheidstoernooi. Dat kan ik me nog herinneren. Volgens mij heb ik ze toen nog eens een keer gezien. Eind maart 2015 speelden zij ook de laatste voorstelling in het Koninklijk Theater, waarbij Paul en Thomas geëerd werden met de koninklijke onderscheiding. Het voorjaar 2016 ging de Munnik dan weer solo met 17 intieme kleine zalen met het eigen werk. 2021 was weer even een samenwerking met Thomas ACDA, maar dan met Maan en Tyfoon, als ik jou weer zie. En sinds maart 2021, na de coronatijd, was hij natuurlijk ook lid van de gelegenheidsformatie De Streamers. 2021 verscheen weer zijn boek Zacht op Lachen van schrijfster Marlou Housen. Voor het luisterboek sprak de Munnik dan de teksten in van de psycholoog met wie het hoofdpassage in gesprek is. Maar goed, vanaf maart 2023 is het duo ACDA en de Munnik toch weer bij elkaar. En ja, we hebben al gezien diverse reclames en dergelijke dat ze in de ziekenroom weer gaan optreden met hele grote shows. Dus wat dat betreft is dat duo weer in herstel. Waarom die breuk nou eens toen is geweest? Ja, er gaan geruchten dat toch te maken heeft een beetje met het privéleven van Paul de Munnik. Thomas ACDA was daar toen de tijd niet blij mee, dat weet ik in ieder geval wel. Maar goed, het is allemaal uitgesproken en het is allemaal weer in ere hersteld. Nou ja, dan draaien we een van de grootste nummers van hun, De Kapitein, deel 2.

Ja, en dit is nog niet de laatste Nederlandstalig wat we draaien. Want na het volgende nummer, zeg maar, komt er weer Nederlandstalig. Daar komen we straks even op terug. Maar eerst wat er op nummer 1 stond op 30 september 1978. Ja, dat was toen de tijd dat Grease de film zeg maar, uitkwam met heel bekende nummers van zeg maar John Travolta en Olivia Newton-John. Maar de hoofdnummer van de film, het nummer waar Grease werd aangekondigd, kwam van Frankie Valli. En Frankie Valli die hebben we natuurlijk een paar weken ook al gedraaid toen de tijd met de Four Seasons, wat hij toen samen zong. Hij heeft daar toen ook heel veel grote hits gehad. En onder andere met December 1963. Weet je nog dat ik erover vertelde? Ja, nou goed, dat even terzijde. Maar goed, hij begon al in 1953 met het eerste nummer onder Frankie Valli met My Mother's Eyes. Maar naderhand begon hij met de Four Seasons te zingen. En in 1962 kwam hij op nummer 1 terecht met het lieve Sherry. Heel veel nummers gehad, maar goed. Na 70 kwam Valli minder aan bod, maar scoorde hij wel weer opnieuw een hit met het liedje My Eyes on You. Bekendste werk uit Valli in de jaren 70 is echter de titelsong Grease. Namens de gelijke film die in 1978 uitkwam. Zowel de film als de titelsong werden wereldwijd een groot succes. En dit nummer werd de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Dus wat dat betreft gaan we die ook draaien. En straks, jawel, Busje komt zo. Ken je nog dat nummer? Die stond inderdaad ook op dat moment op 30 september op nummer 1. Maar dan in 1995. Kan ik je straks nog iets leuks over vertellen. Maar eerst natuurlijk Frankie Valli met Grease.

Ja, dat was het inderdaad. Grease, zeg maar. Met Frankie Valli. Nou ja, Busje komt zo, dat zei ik al, die kon gaan. Dat is ook een nummer 1 hit, zeg maar, op 30 september. En dat was eigenlijk naar aanleiding van zeg maar, het televisieprogramma Busje komt zo. En toen de tijd kwam inderdaad ook dat nummer uit. En ja, dat is inderdaad een hele grote hit geweest. En wat kan ik er nou nog van vertellen? Want dat had ik je nog beloofd. Toen de tijd had ik zeg maar, werk in een helpdesk bij een groot bedrijf in Terneuzen. En daar konden we ook soms wel eens eigen cd's zeg maar, in de wachtstand muziek zetten. Daar hadden we een aparte cd-speler voor. Helpdesk werd gebeld en dan kreeg je, als je moet wachten, een muziekje. Nou ja, de muziekje op een gegeven moment. Ik was toen de tijd wel vrij snel met herkennen van nummers. En dit nummer kwam gelijk net nieuw in de top 40 binnen. En ik had de Sillinger's cd al te pakken. En werd dus even in de cd gezet. Met als gevolg dat iedereen toch wel dat nummer hoorde. Want je kon het niet heel vaak op de radio horen. Want het werd een beetje, zeg maar, nou, gedoogd zo van, nee, het is niet echt een groot hit. Dat werd er wel degelijk, want het was een nummer 1 hit. Dus iedereen bij ons op de helpers bellen, zeg maar, om dat nummer even te wachten. En ja, normaal gesproken waren ze zo van, waarom moeten wij zo lang wachten in die wachtstand? Maar dit keer zo van, waarom pak je hem zo snel op? Met als gevolg dat wij op die dag de record hadden van het aantal telefoons van de helpdesk. Nou ja, Hullenboer, volgens mij, die masterman leeft niet meer. Het is een, volgens mij een jaar of 3-4 geleden overleden. Maar Busje kwam ook zo.

Ja, dit is New Kids on the Block. En dat heeft te maken met een feitje wat op 30 september was. En dan heb ik het over het jaar 1991. Want volgens de Amerikaanse zakenblad Forbes zijn de 5 leden van New Kids on the Block de meest verdienende personen uit de entertainmentindustrie in de afgelopen 2 jaar. Afgelopen 2 jaar hebben ze daar een schatting 115 miljoen verdiend. Op nummer 2 en 3 op deze ranglijst staan dan respectievelijk Bill Cosby en Oprah Winfrey. Dat is even een financieel feitje. Het volgende nummer, ja, het is ook het laatste nummer. Ik had eigenlijk nog 2 willen draaien, maar dat halen we dus helaas niet. Dat gaat over inderdaad een feitje wat zeg maar in 1935 al was. In de Colliery Theatre in Boston wordt voor de eerste keer de opera Porky en Bess van de componist George Jensen opgevoerd. Een nummer uit de opera wordt wereldberoemd Summertime. Dit nummer staat dan tussen 1966 en 1978 in 4 uitvoeringen in de top 40. Billy Stewart, The Brainbucks, The Zombies en The Shakespeares scoren allemaal een hit mee. Nou, laat ik die dan even heel kort draaien. Zeker als je het begin hoort, dan denk je van, oh, dat is dat nummer.

Ja, dat nummer draaien we dus even niet helemaal, want anders komen we er niet helemaal uit. Maar het laatste nummer waar we gaan eindigen, dat is dan de verjaardag van Keisha Bertjandsen van de Sugar Babes. En zij is dan, zeg maar, een van de leden van de drie leden van de Sugar Babes. En dan moet ik even heel snel kijken. Of haar, wat haar geboortejaar was. Ja, dat is 1984. Dus dat is intussen alweer 42 jaar. Nou, daar gaan we dus mee eindigen vandaag met de uitzending. De Sugar Babes met Round and Round. Zometeen weer veel plezier met te praten over. En met de zaterdagmiddagmix. En natuurlijk met Apeldoorn Sport.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

wakker worden? Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Mixed Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv...

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog.